0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De twee Belgen die gisteravond werden gerepatrieerd van op het cruiseschip waar het Hantavirus was vastgesteld, zijn naar het UZA in Antwerpen. De twee zijn gisteravond geland op de luchthaven van Eindhoven en zijn dus in het ziekenhuis. Ze zullen worden getest. Als ze negatief testen, moeten ze 45 dagen in quarantaine. Bij een van de 5 Fransen die gisteren werden gerepatrieerd, zijn symptomen bij het Hantavirus vastgesteld, zegt de Franse premier op X. De 5 passagiers zijn meteen in quarantaine geplaatst. Ze zullen alle 5 worden getest. Actrice Rosemarie Bergmans is overleden, dat meldt haar familie. Ze werd 82. Rosemarie was vooral bekend van haar rol in de jeugdserie Johan en de Alverman op de BRT. Daarna speelde ze ook nog mee in Wittekerke en in Terug naar Oosterdonk. Bergmans leed aan kanker. In Sint-Gilles Waas in Oost-Vlaanderen is de politie binnengevallen in een woning. Daarbij zijn 4 mensen opgepakt, bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. Waarom de politie er binnenviel is niet meteen geweten, het onderzoek loopt. De play-off van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union kwam in de eerste helft op voorsprong. In de tweede helft scoorden ze nog 2 keer. In de stand blijft die tweede. Het volgt op 1 punt van leider Club Brugge. Mechelen staat laatste. En in play-off 2 van het voetbal wordt Racing Genk opnieuw gedeeld leider met Standaard. Genk won met 3-0 van Westerlo en heeft nu 33 punten. Westerlo staat tweede met 30 punten. Het is een pak frisser vandaag, al blijft het wel droog bij 12 graden. Morgen overwegend droog, 15 graden. De dagen daarna wisselvallig. Nee, echt lenteweer zit er niet in.

0: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Dit is hem.

0: gesteld, zegt de Franse premier op X. De 5 passagiers zijn meteen in quarantaine geplaatst. Ze zullen alle 5 worden getest. Actrice Rosemarie Bergmans is overleden, dat meldt haar familie. Ze werd 82. Rosemarie was vooral bekend van haar rol in de jeugdserie Johan en de Alverman op de BRT. Daarna speelde ze ook nog mee in Wittekerke en in Terug naar Oosterdonk. Bergmans leed aan kanker. In Sint-Gilles-Waas in Oost-Vlaanderen is de politie binnengevallen in een woning. Daarbij zijn 4 mensen opgepakt, bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. Waarom de politie er binnenviel is niet meteen geweten, het onderzoek loopt. De play-off van ons voetbal heeft Unio met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Unio kwam in de eerste helft op voorsprong. In de tweede helft scoorden ze nog 2 keer. In de stand blijft die tweede. Het volgt op 1 punt van leider Club Brugge. Mechelen staat laatste. En in play-off 2 van het voetbal wordt Racing Genk opnieuw gedeeld leider met Standaard. Genk won met 3-0 van Westerlo en heeft nu 33 punten. Westerlo staat tweede met 30 punten. Het is een pak frisser vandaag, al blijft het wel droog bij 12 graden. Morgen overwegend droog, 15 graden. De dagen daarna wisselvallig. Nee, echt lenteweer zit er niet in.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo. Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De twee Belgen die gisteravond werden gerepatrieerd van op het cruiseschip waar het hantavirus was vastgesteld, zijn naar het UZA in Antwerpen. De twee zijn gisteravond geland op de luchthaven van Eindhoven en zijn dus in het ziekenhuis. Ze zullen worden getest. Als ze negatief testen, moeten ze 45 dagen in quarantaine. Bij een van de 5 Fransen die gisteren werden gerepatrieerd, zijn symptomen bij het hantavirus vastgesteld.

E-shop, e-shop, e-shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

0: dit 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Enkele inwoners in Diest zijn een petitie gestart om het Warandestadion te redden. De stad stelde net de plannen voor om het Warandepark om te vormen tot modern sportpark met onder meer een nieuw zwembad. In die plannen is geen plaats meer voor het stadion waarvoor de afbraak staat gepland. Maar het is een stukje geschiedenis dat we nooit meer terugkrijgen, horen we. Het Warandestadion hoeft ook geen obstakel te zijn in de nieuwe plannen, klinkt het. De bewoners vragen niet om de tijd stil te zetten. Het stadion kan bijvoorbeeld een meerwaarde vormen. Dan zouden we toch de historische ziel willen bewaren, al is het maar een stukje van het stadion dat blijft staan, zo vragen ze. Hopelijk kan de stad daar creatief over nadenken. Het Hasselse deelautoplatform Mobilize Share zet een belangrijke stap op de Belgische mobiliteitsmarkt. Door de overname van mobiliteitsspecialist Stabin groeit het bedrijf uit tot de tweede grootste aanbieder van station-based roundtrip autodelen in het land. Eind dit jaar zijn er tot 500 deelauto's beschikbaar. Eind 2027 komen er nog 200 auto's bij. De deelwagens in Hasselt zijn grotendeels elektrisch. Daarmee wil Mobilize Share modern en duurzaam zijn.
2: Demerstad, wereld.

0: De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het Hantavirus uitbrak, zijn gisteravond aangekomen in het UZ Antwerpen. Daar moesten ze afgelopen nacht ook blijven om op de resultaten van hun onderzoeken te wachten. Journaliste Laurent Stappers.
1: Volksgezondheid benadrukt wel dat er maar een hele kleine kans is dat deze twee passagiers besmet zijn. Is dat niet het geval, dan mogen zij thuis hun quarantaineperiode uitmaken. Dat is die is in totaal 6 weken. Stel ze testen positief, maar hebben geen symptomen, dan mogen zij ook naar huis. En natuurlijk, als zij positief testen en er komen symptomen bij, dan is het hier blijven en ook hier behandeld worden.
0: In play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft tot tweede op 1 punt van leider Club Brugge. Zondagavond spelen de twee tegen elkaar in Brugge. Mechelen staat laatste. En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo ook met 3-0. Genk staat samen met Standaard aan de leiding. Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. De dag begint nog vrij zonnig en meestal droog, maar na de middag neemt de bewolking toe en zijn er buien, maximaal rond 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en zo goed als droog bij 14 graden.

te investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Zowat een kwart van de langdurig zieken in ons land kreeg vorig jaar een uitkering zonder dat ze daar nog recht op hadden. Zo bleven ze langer thuis dan nodig was bijvoorbeeld. Dat blijkt uit nieuwe steekproeven van het RISIF die de standaard kon inkijken. De resultaten wakkeren het debat over de controles en de aanpak van langdurig zieken door de ziekenfondsen nog wat aan. Zij moeten het vanmiddag gaan uitleggen in het parlement. Dat er nu een recordaantal van bijna 580.000 langdurig zieken is, is geen toeval. Dat zegt een voormalig topambtenaar van het RISIF in HLN. Hij wijst vooral naar de ziekenfondsen, vertelt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
4: Hij stelt heel duidelijk dat die adviserend artsen, die werken dus voor die ziekenfondsen, dat die nooit vrij hebben kunnen werken. Dat die altijd onder een soort politieke druk hebben gewerkt, omdat de ziekenfondsen verbonden zijn met politieke zuilen. Dat gebeurde soms zeer expliciet volgens hem. Directies die zich kwaad maakten op artsen als zij te veel leden niet ziek verklaarden.
3: De oud-topman pleit daarom voor een onafhankelijk agentschap van artsen om langdurig zieken te controleren. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het Hantavirus uitbrak, zijn gisteravond aangekomen in het UZ Antwerpen. Daar moesten ze afgelopen nacht ook blijven om op de resultaten van hun onderzoeken te wachten. Journaliste Laurent Stappers.
5: Volksgezondheid benadrukt wel dat er maar een hele kleine kans is dat deze twee besmet zijn. Is dat niet het geval, dan mogen zij thuis hun quarantaineperiode uitmaken. Dat is die is in totaal 6 weken. Stel ze testen positief, maar hebben geen symptomen. Dan mogen zij ook naar huis en natuurlijk

0: Tot tweede op één punt van Leider Club Brugge. Zondagavond spelen die twee tegen elkaar in Brugge. En donderdag speelt Union ook nog de bekerfinale tegen Anderlecht. Je hoort Rob Schoofs van Union.
1: Alles of niks. Misschien de belangrijkste week van het seizoen, denk ik. Dus er staat heel veel op spel. Alles om voor te spelen deze week. Dus vandaag hebben we een goede zaak gedaan en getoond dat we daar wel klaar voor zijn. Nu kunnen we de week met een goed gevoel beginnen.
0: Mechelen staat laatste wel maar op 2 punten van de vierde, Anderlecht. En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo, ook met 3-0. Genk staat samen met Standaard aan de leiding. Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. En in Spanje is FC Barcelona opnieuw kampioen voor het tweede jaar op rij en de 29ste keer in totaal. Barcelona maakte het thuis af door de Clásico tegen achtervolger en rivaal Real Madrid te winnen met 2-0. Positief wel bij Real, Thibaut Courtois speelde voor het eerst weer mee nadat hij 2 maanden oud was door een blessure. De dag begint vrij zonnig en meestal droog. Na de middag neemt de bewolking toe en er zijn buien dan, maximaal rond 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en zo goed als droog bij 14 graden. Woensdag en donderdag buien, mogelijk ook met onweer.
2: Alweer een nieuw uur met de...

0: Baby, give it up. Geen denken aan. We beginnen nog maar net. Het festival tussen nu en 9 uur. En zeg, goedemorgen. Als Jan Smit ooit bij mij cola is komen drinken, dan mag ik toch ook wel een liedje van hem zingen, zeker, hè?
1: Nee, ze zijn vertrokken zelf. Het festival.

Ik moet het mij niet aantrekken, want hij slaapt toch nog, hè. Hij draait zich nog een keer, niet in zijn graf, maar in zijn bed, mag ik aannemen. U niet, goedemorgen, u bent al wakker, fantastisch. Dat is om mee te zingen, ik weet dat, ja, dat is, ja, dat, en dat gaat gebeuren ook. Met Candy Staten, met de Bobby Fuller Four, maar eerst met de sirene van de suite. Het is de blockbuster, blockbuster.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue.
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
6: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
7: Ja, ik zie alles hoor.
6: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
7: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
6: Maar goed voor mij.
5: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
6: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
5: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
8: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP.

Young Hearts, they run free. Probeer ze maar te pakken, Candy Stetten. Er gebeurt wat in de wereld. Zo was er in ons land het kampioenschap ramen wassen. Zelfs dat organiseren ze al, hè. Er is één kampioenschap, denk ik, dat ik eventueel zou kunnen winnen. Mondiaal, vrees ik zelfs. Dat is het zingen van je eigen radiojingles. Dat zal toch niet veel schelen, denk ik. En ik breek uit mezelf ook, hè. Wim de Kranen.

Mensen die dat voor hebben, die blijken osteoporose te hebben. Ja, zoek dat maar een keer op, dan breekt het uit uzelf. Hè. Dan moeten ze aan u niet eens aankomen. Hè. Wim de Kraan, dat wens ik u niet toe. Nee, ik wens u een prettige dag toe, echt waar. Dat meen ik, want soms zijn er ook dingen die ik niet meen, maar dit meen ik dus nu echt wel. To make your life beautiful, Alex Harvey.

en hebben meegezongen. Luid op, gebruld. Love grows where my rosemary goes, the Edison Lighthouse. Of heb je gewacht op de Vlaamse versie? Gemaakt voor de vrouw van Danny Fabri. Dat kan geen kwaad, hè. Je moogt meezingen. Die hoort dat toch niet, hè?

Ja, maar zo manieren heeft ze dus wel, hè. Dan gaat ze tegen Danny zeggen om 8 uur... blijf nog maar een uurtje liggen, je moet jij vandaag niks kunnen doen. En dan luistert ze alleen door, hè, naar het Festival der Vloemingen. En dat is de juiste ingesteldheid van de Vlaamse vrouw. Ja, tuurlijk. Should I do it, the Pointer Sisters...

0: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Auto vies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. carclean.com. Your car.

0: De Bambo Leo van de Gypsy Kings. In een Aldi bekend als de Bambo Olé. Dat was eigenlijk voor de Gypsy Kings veel beter, vind ik.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

doe het dan, schoon wijfeke. Want AZ Aïe, Keep on Rocking Me Baby en de Steve Miller Band. En dan komt Paul Anka zo nog even pijnlijk de vinger in de wonden duwen, omdat de boten niet met de olie door de straat van Hormuz kunnen, is er maar weinig besso die smaakte naar den Esso. En wij missen dat, hè.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoutank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoutanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
6: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Leuvensteenweg 160 in dienst.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
8: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
9: Actie geldig tot eind mei.
8: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
9: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

wil terug naar de kust, maar dat is geen goed idee. Ik zal u eens een hele goede tip geven. Gepakt u een auto en gehangt u twee fietsen. Man en vrouw bedoel ik. Gehangt u twee fietsen van achter op de auto. En gerijd tot in Nieuw-Namen. Dat is vlak boven Kieldrecht. Van Nieuw-Namen rij je met de fiets, uiteraard, naar Emmadorp. En vanaf daar volg je de Scheldedijken tot in Breskes. En dan komt het terug. Dan ga je goed gefietst hebben. En dat gaat heel tof zijn. Je gaat blij zijn dat ik u dat gezegd heb. Hè. Onthoud het. Hè. Bananarama. Daar moet u dus niet naartoe, want dat is te ver. Hè. I am your Venus. I am your fire.

Venus Bananarama. En Joe Dassin, die zegt, ik heb iets gehoord van stinkkaas. Dat enorm in de mode zou zijn. Laat mij rieken. En die mens is ook zoals ik, die maakte ook over al zijn liedje. En die heeft de Yellow River gepakt van Christy en heeft daar Laat me rieken van gemaakt.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Zowat een kwart van de langdurig zieken in ons land kreeg vorig jaar een uitkering zonder dat ze daar nog recht op hadden. Zo bleven ze langer thuis dan nodig was, bijvoorbeeld. Dat blijkt uit nieuwe steekproeven van het RISIF die de standaard kon inkijken. De resultaten wakkeren het debat over de controles en de aanpak van langdurig zieken door de ziekenfondsen nog wat verder aan. Zij moeten het vanmiddag gaan uitleggen in het parlement. Dat er nu een recordaantal van bijna 580.000 langdurig zieken is, is geen toeval. Dat zegt een voormalige topambtenaar van het RISIF in Haarlem. Hij wijst vooral naar de ziekenfondsen, vertelt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
4: Hij stelt heel duidelijk dat die adviserend artsen, die werken dus voor die ziekenfondsen, dat die nooit vrij hebben kunnen werken. Dat die altijd onder een soort politieke druk hebben gewerkt, omdat de ziekenfondsen verbonden zijn met politieke zuilen. Dat gebeurde soms zeer expliciet volgens hem. Directies die zich kwaad maakten op artsen als zij te veel leden niet ziek verklaarden.
3: De oud-topman pleit daarom voor een onafhankelijk agentschap van artsen om langdurig zieken te controleren. In al onze gevangenissen is vanmorgen een staking begonnen. Opnieuw uit protest tegen de overbevolking en de andere problemen die die veroorzaakt. Je hoort Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
5: Het aantal grondslapers dat blijft toenemen, surtout op dit moment in Brussel. Maar algemeen zitten we bijna aan 800 mensen die op de grond leven. Dat geeft problemen, samenleving tussen gedetineerden, maar ook hygiëne en agressie.
3: Overleg met justitieminister Verlinde leverde niets op. Opmerkelijk, de gevangenisdirecties steunen de staking. In Den Bosch in Nederland is afgelopen weekend een explosie geweest aan een voormalig politiekantoor. Er zijn plannen om daar binnenkort minderjarige vluchtelingen op te vangen, maar daar komt veel protest tegen. Zo blokkeerden betogers vorige week nog een snelweg. De politie onderzoekt de ontploffing. In play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft tot tweede op 1 punt van leider Club Brugge. Zondagavond spelen die twee tegen elkaar in Brugge.

0: TV Awards. Het zijn de belangrijkste Britse televisieprijzen. Adolescence won 4 awards, onder meer voor beste minidramaserie. Het won ook al de meeste awards ooit, want de makers hebben ook al 4 Golden Globes en 6 Emmys op de kast staan. De dag begint vrij zonnig en meestal droog. Na de middag neemt de bewolking toe en er zijn buien, maximaal rond 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en zo goed als droog bij 14 graden. Woensdag en donderdag buien, mogelijk ook met onweer.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Dat is dus ons ideaal, hè? Zo'n vrouw die elke vrouw is, hè? Chaka Khan, I am every woman. Ja, in dat geval moet je u een of niet meer af, hè? En dan mag het de oliecrisis zijn. Nou ja, je kunt thuis blijven, hè? Rudy van
1: Vlaanderen. Nee, ze zijn vertrokken, zelle. Nee, ze

0: durven nu. Radio Dingerstad in Vlaams-Brabant en Limburg. Radio Dingerstad.
1: Zo, nog een week of twee en de eerste kersen zijn er. Daar kijk ik naar uit. Yeah.

hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.

WND. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is WND in Halen. Meld

Leef het leven, want daarvoor dient het. Live is live en opus. Al is dat op een maandagochtend makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? En hoe zit het met de liefde? Zullen we daar eens over spreken? Kom maar eens hier. J'ai toujours envie d'aimer. Of zijt ge weer aan het uitstellen, ja?

Comme j'ai toujours envie d'aimer, comme j'ai toujours envie de congé payer. Je weet ondertussen toch al waar de richting heen gaat, hè? Je hebt er toch lang genoeg kunnen over nadenken, hè? Is het iets goed? Ja? Turkije. Turkije, dat is sluis, hè? Daarvoor moet je niet ver zijn, hoor. Rod McEwen, Soldiers Who Want To Be Heroes.

Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

ja, het zou kunnen vandaag. Een verfrissend buitje. Een meibuitje. Radio Demmer staat hier altijd op de loer om nieuwe liedjes te maken voor u. En ik heb gisteren nog eens even nagedacht. Het was maar een kleine stap van de handtas van Eddie Wally naar de hand.

moet mij niet vies bekijken. Blame it on the tango of desnoods on the bossa nova. Maar ik was niet schuldig. Het is Inigo May op Radio Demerstad.

Thijs en Bo. Ja, ja, Bo. Gezegd daar zoiets. Bo van Spillebeek, hoe zou het daarmee zijn? Zou die al op vrijersvoeten zijn nu? Want dat is dus een vrouw geworden, hè? Is die al op Tinder? Is die al aan het daten? Of is die al een stap verder ondertussen? Zit die al op Second Love?

0: ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Chris de Burg en High on Emotion. Hoog in de emoties zitten. Zo, hè? De vlam in de pijp slaan bij uzelf zo van binnen. Hè? Het oplaaiende gevoel dat je krijgt dan. Het doet wat denken aan de brand, ja, op de heide in Leopoldsburg. Ja, zoiets. Ja. Boniem, Radio Demerstad.

0: gedaan, jongens. Gewoon op het internet, hè, in Amerika. Hè. De Beach Boys, dat waren nogal Galliaarzen. Surfing USA. Zeg, wanneer moet ik terugkomen? Hè? Tof, hè, radio. Radio maken is heel tof, hè. Je kunt alles zelf dus coördineren. Hè. Je kunt dus vragen, wilt je mij een complimentje maken? En dan zegt die meneer gewoon...
1: Mag ik u complimenteren
0: hoorde
1: met
0: dat?
1: Prachtige service?
0: Dat is ongelooflijk. Ik kan dat afzetten, ik kan dat opzetten. Radio, dat is dus allemaal bedrog, hè.
2: Is dat leuk, hè?
3: Beste, hè?
4: Ja.
3: Amusement, hè?
4: Ja.
0: Maar de mensen houden van bedrog en daarom is er ook na 9 uur Classics at Work. Maar denk dus maar niet dat Dirk Smeets aan het werken is, hoor. Jij niet, hè. The Walker Brothers doe ik nog. The sun ain't gonna shine anymore. En dat is ook een leugen. Tot morgen, 7 uur.

Overal voor Vlaams-Brabant en Limburg.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Retail-experts waarschuwen voor een nieuwe prijzenoorlog in de supermarkten. Door de oorlog in het Midden-Oosten wordt alles binnenkort met wat vertraging duurder. En dus proberen de winkels klanten te lokken met kortingen en promos. Expert Gino van Ossel.
4: In principe liggen die prijzen vast en het zijn de leveranciers die die kosten moeten proberen op te vangen. Alleen, die gaan dan weer proberen met de supermarkten rond de tafel te gaan zitten om hun prijzen te kunnen optrekken. Alles laat uitschijnen dat we binnenkort weer gaan zien dat bepaalde merken een tijdje niet op het schap liggen.
3: Lidl maakt vanaf vandaag al 100 producten permanent goedkoper. In al onze gevangenissen is vanmorgen een staking begonnen. Opnieuw uit protest tegen de overbevolking en de andere problemen die die veroorzaakt. Je hoort Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
5: Het aantal grondslapers dat blijft toenemen, vertoe op dit moment in Brussel. Maar algemeen zitten we bijna aan 800 mensen die op de grond leven. Dat geeft problemen, samenleving tussen gedetineerden, maar ook hygiëne en agressie.
3: Overleg met justitieminister Verlinde leverde niets op. Er zitten op dit moment ruim 13.700 gedetineerden in onze cellen, terwijl er maar plaats is voor een goede 11.000. Opmerkelijk, de gevangenisdirecties steunen de staking. Op het Canarische eiland Fuerteventura heeft een Belg van 22 bekend dat hij zijn moeder van 56 vermoord heeft en dat hij haar lichaam in stukken sneed en bij het vuilnis dumpte, dat meldde Spaanse media. Het lichaam werd afgelopen weekend gevonden. Journalist Sybren de Jager volgt de zaak.
6: De politie is nog volop bezig met het onderzoek. De mensen hier in het dorp die vragen zich af waarom dat haar zoon Cathy dit kon aandoen. Het is zelfs zo dat ze 4 maanden geleden een stap heeft teruggezet op haar werk om nog meer aandacht te geven aan haar zoon en die van zijn drugsprobleem te helpen. Maar het lijkt er nu op dat dat allicht ook haar dood is geworden.
3: De zoon werd al snel opgepakt op verdenking van moord. En de Netflix-reeks Adolescence is de grote winnaar geworden op de BAFTA TV Awards. Dat zijn de belangrijkste Britse televisieprijzen. Adolescence won 4 awards, onder meer voor beste mini-drama-serie. Won ook de meeste awards ooit, want de makers hebben ook al 4 Golden Globes en 6 Emmys op de kast staan. Vanuit het westen wordt het droger met opklaringen, maar deze namiddag gaat het opnieuw regenen, maximaal rond 12 graden. Morgen eerst wat zon, later meer wolken en kans op een bui bij 14 graden. Woensdag felle buien, ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig.

Nou, ja, daar begon het eigenlijk allemaal mee. Shoot That Poison Arrow. En later kwam de grote doorbraak, The Look of Love. En nog wat later, The Night You Murdered Love. Het waren allemaal grote hits voor ABC. Dankjewel Rudy voor de aanzet van deze nieuwe werkweek. Ja, het is een korte werkweek, hè. Donderdag Hemelvaartsdag. Vrijdag heeft u misschien vrijgevraagd en gaat u de brug maken. Morgen een stakingsdag en geraakt u misschien niet op de werkvloer. Kijk, het blijft allemaal een beetje hangen, dus op de maandag en op de woensdag. De werkvloer bij Radio Demerstad. En toch gaan wij voluit, hè. Ja.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou

0: kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
1: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is. VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Dus morgen een nieuwe stakingsdag bij vervoersmaatschappij De Lijn. Dus minder trams en minder bussen die zullen uitrijden in Vlaanderen. Hou daar zeker rekening mee en raadpleeg de routeplanner op je smartphone. Ja, maar wij gaan wel zorgen voor aangename muziek, hè. Ook op je thuiskantoortje. Er is nog altijd Radio Demerstad. Ja, want het zou kunnen zijn dat je morgen helemaal niet op de werkvloer raakt.
1: Classics at Work.
2: Met Dirk Smeets. De werkvloer.
0: De stad Haagt krijgt nog deze zomer een nieuwe supermarkt Albert Heijn. Supermarkt Peter Schovers gaat die nieuwe winkel uitbaten in de Lombardenlaan, vlak aan de kerk van Haagt. En café Oud-Bekkenvoort aan de Staatsbaan zal nog een tijdje gesloten blijven, want Mieken heeft een ongeval gehad en ze moet een hele tijd revalideren. Dus we gaan haar ondertussen die rust gunnen. We wensen haar een spoedig, volledig en vlot herstel toe. De classics en de verhalen op de werkvloer. Radio Demerstad, een fijne maandagmorgen.

0: met heel weinig woorden toch een grote hit kunnen scoren. Ja, dat was mogelijk in het begin van de 60s, hoor. The Shadows waren dat op Radio Demerstad.
1: De werkvloer.
0: De stad Haag krijgt dus nog deze zomer een nieuwe supermarkt, Albert Heijn. Supermarkt Peter Schovers gaat die nieuwe winkel uitbaten in de Lombardenlaan, vlak aan de kerk van Haag. En daar is trouwens ook een ruime parking voorzien. De winkel biedt een overzichtelijke, huiselijke sfeer en blijft trouw aan haar familiale aanpak. Ze zoeken daar nog een aantal teamleaders en medewerkers voor diverse afdelingen. Ook flexijoppers en jobstudenten kunnen zich aanmelden. Die zullen opgeleid worden en die zijn van harte welkom in die warme werkomgeving van Albert Heijn.
1: De werkvloer.
0: Het familiebedrijf Terry Paints uit Leuven verzamelde sinds de zomer van vorig jaar al 3000 lege verfemmers, wat bijna 1500 kilo CO2 bespaard heeft. Het project werd opgezet om nog meer plastic en om nog meer metalen emmers te recycleren. En daarbij stimuleert het ook de circulaire aankoop in de eigen producten. Het sluit naadloos aan bij de praktische behoeften van de schilders en de particulieren die wensen te verven. Het breidt zich verder ook uit naar nog meer aandacht op de circulaire keten in de bouwsector. En dat werkt ook uiteraard milieubewust.
1: De werkvloer. Classics at Work. Dirk Smeets van 9 tot 11.

Radio Demerstad op maandag voormiddag. Nog tot woensdag staan de kermisattracties op het Jos Daamsplein in Rillaar. Vandaag en morgen opent de kermis daar om 4 uur. En woensdag, de laatste dag, openen de attracties om 2 uur. Zaterdag is het Foodtruck Festival in Zichem bij Scherpenheuvel. Zaterdag van 2 tot 8 zorgen 7 foodtrucks aan de Maagdentoren in Zichem voor een variatie aan spijzen. Ook de kinderen gaan daar iets lekkers voor hen vinden. En daarbij zal er ook voor hen heel wat animatie zijn. De inkom is volledig gratis tot dat Foodtruck Festival aanstaande zaterdag in Zichem van 12 tot 8. En dit is Pop in Wonderland.

0: van Mossel in dienst, kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvensteenweg 160 in dienst.

0: VND inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND inhalen.
2: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
3: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
4: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

0: do you do it? Ja, maar we zijn er nog lang niet klaar mee. Zometeen in de koffiecorner praten we over supermarktketen Aldi. Ze gaan daar volgend jaar toch geen sigaretten meer verkopen.
1: Classics at work.
2: Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: En je hoorde het al bij het begin van de uitzending van vandaag. Café Oud Bekkenvoort aan de Staatsbaan is een tijdje gesloten, maar voorlopig. Mieke heeft een zwaar verkeersongeval gehad en liep daarbij heel wat verwondingen op. En ze revalideert op dit moment in het ziekenhuis. Dat is de reden waarom het café dus tijdelijk en voorlopig gesloten is. Via de social media zal ze bekendmaken wanneer ze er weer helemaal klaar voor is om in het café te kunnen staan. Dus geef haar ondertussen de nodige rust. We wensen Mieke een spoedig, volledig en vlot herstel toe. Morgen staking bij de lijn. We zullen morgen minder bussen zien rijden door die staking. Dus raadpleeg daarom morgen ook regelmatig de app in je smartphone en je routeplanner van de lijn. Zometeen het nieuws uit Limburg en Vlaams-Brabant. Dit is Roy Orbison.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Meensel Kiezegem, deelgemeente van Tieltwingen, wordt het ontmoetingscentrum volledig gerenoveerd. De KLJ krijgt er nieuwe gebouwen, de lokale schuttersvereniging een nieuw oefenlokaal en ook de feestzaal wordt vernieuwd. Daarnaast wordt ook het oude gemeentehuis dat nu leeg staat omgevormd tot vergaderlokalen. Begin volgend jaar starten de werken die naar schatting iets meer dan 1,5 miljoen euro zouden kosten. De Vlaamse regering maakt 10 miljoen euro vrij om de masteropleiding geneeskunde aan de U Hasselt op te starten. Het gaat om een uitzonderlijke prefinanciering op vraag van onderwijsminister Demir. Zonder die extra middelen zou de opleiding er waarschijnlijk niet komen. Als alles volgens plan verloopt, starten de eerste masterstudenten in Hasselt in 2028.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Retail-experts waarschuwen voor een nieuwe prijzenoorlog in de supermarkten. Door de oorlog in het Midden-Oosten wordt alles binnenkort met wat vertraging duurder. En dus proberen de winkels klanten te lokken met kortingen en promo's. Expert Gino van Ossel.
5: In principe liggen die prijzen vast en het zijn de leveranciers die die kosten moeten proberen op te vangen. Alleen, die gaan dan weer proberen met de supermarkten rond de tafel te gaan zitten om hun prijzen te kunnen optrekken. Alles laat uitschijnen dat we binnenkort weer gaan zien dat bepaalde merken een tijdje niet op het schap liggen.
4: Lidl maakt vanaf vandaag al 100 producten permanent goedkoper. Op het Canarische eiland Fuerteventura heeft een Belg van 22 bekend dat hij zijn moeder van 56 vermoord heeft en dat hij haar lichaam in stukken sneed en bij het vuilnis dumpte. Dat meldde Spaanse media. Het lichaam werd afgelopen weekend gevonden. Journalist Sybren de Jager volgt de zaak.
6: De politie is nog volop bezig met het onderzoek. De mensen hier in het dorp die vragen zich af waarom dat haar zoon Katy dit kon aandoen. Het is zelfs zo dat ze 4 maanden geleden een stap heeft teruggezet op haar werk om nog meer aandacht te geven aan haar zoon en die van zijn drugsprobleem te helpen. Maar het lijkt er nu op dat dat allicht ook haar dood is geworden.
4: De zoon werd al snel opgepakt op verdenking van moord. En zangeres Dua Lipa spant een rechtszaak aan tegen Samsung. Volgens Dua Lipa heeft het techbedrijf een foto van haar gebruikt op verpakkingen van tv's om er zo meer te verkopen, zonder dat zij daar toestemming voor gaf. Ze eist 15 miljoen euro. Samsung heeft nog niet gereageerd. Het klaart op vanuit het westen, maar deze namiddag gaat het opnieuw regenen. Maxima rond 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

De Jacksons bij Radio Demerstad. Na het nieuws van 10 uur. Ja, morgen dus in Vlaanderen heel wat hinder door de staking bij vervoersmaatschappij De Lijn. Er zullen minder bussen en minder trams rijden door die staking van het vakbondsfront. Gebruik dus de routeplanner van je app voor de laatste updates. Classics at work, tips weeks, Demerstad. En straks gaan we het hebben over de proteïneoorlog in de supermarkten. Daar gaan we over doorpraten in onze koffiecorner. Een hele fijne

0: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

0: resultaat. Abstract, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter-Jan Timmerman, een expert in goud.

0: Houtsmederij en Antieke Juwelen staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen. Met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Een nieuwe wagen kopen? Kopen bij Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Muziek van de Bellamy Brothers. Ja, dat is muziek uit de 70s. Let Your Love Flow op maandag voormiddag. En zo kan de koffiepauze voor mijn part beginnen met Rupert Holmes.

0: Zometeen Dear Mrs. Appleby en Barry Maguire met Eve of Destruction.
1: Classics at Work.
2: Van 9 tot 11 met Dirk Smit.
0: De koffiepauze en dan praten we altijd over iets wat ons allemaal wel aanbelangt. Wel, voor gezonde mensen is hoge eiwitinname eigenlijk geen probleem. De nieren die kunnen dat prima aan, maar gezond eten blijft toch altijd wel belangrijk en een prioriteit in het leven. Maar er heerst op dit moment een proteïneoorlog in de supermarkt.
2: De werkvloer.
0: En Aldi gaat zich ook meer mengen in die zogenaamde proteïneoorlog. Ze gaan hun punt maken bij de lancering van 20 nieuwe producten die er binnenkort in de rekken zullen komen. De proteïneoorlog tussen de supermarkten. Het is een heet thema in de komende weken. Maar supermarktketen Aldi zal ook volgend jaar geen sigaretten meer verkopen. Nochtans is dat vanaf dan weer toegelaten onder bepaalde voorwaarden. Ja, maar Aldi draait nu de maatregel niet meer terug, zeggen ze. Ze vinden dat ze hun verantwoordelijkheid moeten opnemen en ze willen mensen aanzetten om gezonder te gaan leven. De verhalen op de werkvloer van ondernemers en handelszaken. Dit is Radio Demerstad op de werkvloer en hier zijn de classics.

Rupert Holmes uit het begin van de 80's. Volgende vrijdag en zaterdag, dus eind van deze week, zijn er weer kampvuurconcerten aan het kasteel van Horst in Holsbeek. Vrijdagavond begint het eerste kampvuurconcert met Hugo Matthijssen, met Ronnie Morsuze en met Aram van Ballaard. En dat begint om 20:30. De kaarsjes zullen klaarstaan en je mag heel dichtbij.

Shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

Aangename muziek op de werkvloer. Maandag voormiddag met Radio Demerstad en George Michael. Het was eind van de 90s dat hij een hit had met deze Outside. Ja, ook morgen is er aangename muziek. Mocht het niet lukken om op de werkvloer te geraken, zet je radio aan in je thuiskantoortje. Er is nog altijd Radio Demerstad. Wie vorige week niet de kans heeft gehad, die kan morgenavond gaan kijken naar de openingsfilm van het filmfestival van Oostende. Zondag de 9e was die film. Die wordt morgenavond gedraaid in het kader van Zebra Cinema in het cultureel centrum De Boogaard in Sint-Truiden. De filmvertoning begint om 8:15. En donderdag is toch voor velen een vrije dag, hemelvaartsdag. Wel van 11 tot 5 is er een boekenbeurs en een kunstenmarkt in de museumtuin van Huize Ernest Klaas in Zichem. Om 14:00 in de namiddag vertrekt daar trouwens ook nog een gratis wandeling in de Demerbroeken. En die wandeling die wordt gegidst door Natuurpunt. Alle activiteiten op donderdag, Hemelvaartsdag, die staan op onze agendapagina. Ga eens kijken op www.radiodemerstad.be. Eind van deze maand is er het concert van de Lage Landen in het depot aan het station in Leuven. Met onder meer Henk Westbroek van het Goede Doel. Maar ook Erik Messi zal daar zijn. Ken je dit?

0: Je auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
4: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5.
7: Actie geldig tot eind mei.
6: Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.

Weg naar het aperitief op maandag voormiddag. Ja, met muziek van bij ons. En die hoor je hier bij Radio Demerstad. De eerste grote hit van Injas Baard was dat. Begin de jaren 70, More Than Sympathy. Supermarktketen Aldi gaat dus volgend jaar toch geen sigaretten meer verkopen. Nochtans is dat vanaf dat moment weer toegelaten, onder bepaalde voorwaarden. Maar Aldi zegt, nee, we gaan die maatregel niet meer terugdraaien. Morgen dan zal er hinder zijn bij vervoersmaatschappij De Lijn. Er zullen minder bussen en trams uitrijden door de staking van het vakbondsfront. Gebruik dus morgen de routeplanner op je app op de smartphone voor de laatste updates. En de stad Haagt gaat deze zomer nog een nieuwe supermarkt Albert Heijn krijgen. Supermarkt Peter Schovers gaat die nieuwe winkel uitbaten in de Lombardenlaan. Dat ligt vlak bij de kerk van Haagt. Voilà, tijd voor het aperitief. Kurt, laat er ons van genieten tot 12 uur. En dan is Patrick hier voor de lunchradio. Fijne maandag.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Verschillende buurtbewoners zijn niet akkoord met de plannen voor de herinrichting van de Diestensteenweg in Kesselo. Het buurtcomité vraagt om bijsturing en meer overleg. Volgens de bewoners zou de geplande busbaan niet nuttig zijn en zou de verbreding van de weg ten koste gaan van de leefbaarheid. Ook bij het schrappen van parkeerplaatsen heeft de buurt heel wat vragen. Bierfestival Hop Vil beperkt zich niet langer tot de grote bierproeverij waarvoor het bekend staat in Diest. In juni trekken er weer 24 brouwerijen uit Vlaanderen en Brussel naar de stad. Maar vanaf dit jaar wordt het ook een muziekfestival met optredens voor het hele gezin. Bovendien kan je er niet alleen gaan drinken, maar kan er ook iets gaan eten. Op 27 en 28 juni komt dus bierfestival Hop Vil weer naar Diest. Je vindt meer informatie op visitdiest.be. En dan hebben we ook nog dit. Deze zomer verhuist de masteropleiding toerisme naar de campus U Hasselt. Vandaag vinden de lessen van de gezamenlijke opleiding van de U Hasselt en de KU Leuven nog plaats in Leuven. In het vernieuwde curriculum wordt er extra nadruk gelegd op het economisch belang van toerisme. Zowel bachelorstudenten als mensen met werkervaring kunnen na een schakeljaar beginnen aan de master. Na hun opleiding kunnen de studenten zowel binnen beleidsfuncties als in de privésector aan de slag.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Meer dan 4 op de 10 Vlamingen hebben het gevoel dat ze gediscrimineerd worden door hun leeftijd. Vooral jongeren tussen 18 en 24 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Mensenrechteninstituut. Onderzoeker Daan de Lespool.
5: Het is een probleem dat ook in verschillende domeinen zich afspeelt. Je kan denken bijvoorbeeld aan werk waar mensen niet aangenomen kunnen worden omdat ze te jong zijn. Het kan ook voorkomen bij bijvoorbeeld de huurmarkt, waar jongeren vaak problemen ondervinden omdat ze verhuurders stereotypes hebben van er gaat te veel gefeest worden of jongeren gaan niet voldoende kapitaalkrachtig zijn voor deze woning.
4: Maar ook meer dan 4 op de 10 ouderen boven de 65 voelen discriminatie. Leeftijd is daarmee de belangrijkste oorzaak voor godsdienst of afkomst bijvoorbeeld. Vanaf 1 juni verdwijnt het ziektepensioen. Dat is een definitieve regeling voor langdurig zieke ambtenaren. De overheid begeleidt die mensen niet naar een andere job, wat in de privé wel gebeurt. Maar daardoor zitten bijna 87.000 mensen vast in dat systeem. Ze mogen niet meer werken en krijgen vaak een laag pensioen. HLN-journaliste Fleur Mees.
6: Waarom dat verdwijnt is omdat dus effectief soms ambtenaren in de armoede storten, maar ook natuurlijk omdat de redenering van de regering is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Het is dan niet logisch dat je je eigen personeel definitief aan de kant schuift.
4: 1 op de 5 ambtenaren met zo'n ziektepensioen is jonger dan 50. Vanaf 1 juni krijgen ze in de plaats een ziekteuitkering zoals in de privé, zodat ze weer kunnen werken. De Amerikaanse president Trump reist deze week naar China. Hij gaat onder meer in Peking praten met zijn Chinese collega Xi Jinping over de handelsoorlog, de situatie in het Midden-Oosten en ook de spanningen rond Taiwan. Want China beschouwt het eiland als een deel van China en voert de militaire druk in die regio op. Het klaart op vanuit het westen, maar deze namiddag gaat het opnieuw regenen, maximaal rond 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden.

Tweemaal hebben ze gescoord bij ons in België. Eén keer met Hands Up, Baby Hands Up. En één keer met deze Disco D-I-S-I-O. Dat waren uit Frankrijk, die van Otto One. Goedemorgen allemaal. Tussen 11 en 12 is dit weer een nieuwe aflevering van het programma.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

programma Aperitief, daar luistert u naar. Elke maandag tot vrijdag tussen 11 en 12. Uiteraard via de verschillende kanalen van Radio Demerstad. Upside Down, die hadden we van Diana Ross. Daarvoor nog uit Nederland, Willem Duin. En dit is het duo Peter en Gordon. Nog eens met A World Without Love.

0: The Old Man Down the Road was een van zijn solo-projecten. Dat was John Fogerty vandaag, maandag 11 mei. Dit is Radio Demerstad, Demerstad Media Nieuws. Vandaag fris met maximaal tot 9 graden in de Hoge Ardennen en tot 13 à 15 graden in het centrum van het land. Morgen blijft het wellicht volledig droog en begint de dag met de opklaringen. In de loop van de dag dan ontwikkelt er zich wel in het binnenland een stapelwolkje. Een enkel buitje is daarbij dus niet uit te sluiten. Morgen liggen de maximaal tussen 9 graden in de Hoge Venen en 14 à 15 graden in het centrum van het land.
1: Heb

0: wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
2: Demonstrat, je hoort hem overal.
1: Demonstrat.

Goedendag allemaal, dit is Radio Demerstad met de beste classics. Dinsdag 12 mei van 10 tot 15 uur wordt in het Schullensmeer een G-watersportdag georganiseerd. Deelnemers die kunnen daarbij kiezen uit diverse disciplines. En donderdag 14 mei van 9 uur tot 17 uur wordt in en aan het centrum van Helaar een rommelmarkt gehouden. En de toegang is daar volledig gratis.

0: De omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: Een nieuwe wagen kopen? Kopen bij Mullens in Hale. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.
4: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
6: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.

bijna het einde van dit programma aperitief. Ik zeg bijna, want we hebben nog twee tracks voor je. Joe Jackson is er daar zo eentje van. Zo dadelijk hoor je hem nog eens met Happy Ending. Ja, een toepasselijke plaat. We beginnen met dit hier van Roxy Music en Brian Ferry met Over You. Tot morgen allemaal.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het centrum van Antwerpen is een kindje van 6 in levensgevaar nadat het werd aangereden door een politievoertuig. Dat was onderweg naar een verkeerscontrole. Het kind werd tijdens een klasuitstap geraakt op het zebrapad en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De andere kinderen krijgen begeleiding. Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd, onder meer met camerabeelden. Aan het station van Leuven is gisteravond een minderjarige licht gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt het parket van Leuven. Het zou gaan om een confrontatie tussen groepen jongeren. Het slachtoffer werd geraakt in zijn voet. De politie heeft nog niemand opgepakt. Het onderzoek loopt. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen hebben het gevoel dat ze gediscrimineerd worden door hun leeftijd. Vooral jongeren tussen 18 en 24 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Mensenrechteninstituut. Onderzoeker Daan de Lespo.
4: Het is een probleem dat ook in verschillende domeinen zich afspeelt. Je kan denken bijvoorbeeld aan werk waar mensen niet aangenomen kunnen worden omdat ze te jong zijn. Het kan ook voorkomen bij bijvoorbeeld de huurmarkt, waar jongeren vaak problemen ondervinden omdat verhuurders stereotypes hebben van er gaat te veel gefeest worden of jongeren gaan niet voldoende kapitaalkrachtig zijn voor deze woning.
3: Maar ook meer dan 4 op de 10 ouderen boven de 65 voelen discriminatie. Leeftijd is daarmee de belangrijkste oorzaak voor godsdienst of afkomst bijvoorbeeld. En op het Spaanse eiland Tenerife worden straks de laatste passagiers geëvacueerd uit het cruiseschip waar het hantavirus uitbrak. Het gaat om nog een 60-tal mensen. Gisteren werden al meer dan 90 mensen van het schip gehaald. Een Franse vrouw en een Amerikaan testen al positief. Australië plaatst 6 passagiers in quarantaine. Als alle passagiers van het schip zijn, varen zo'n 30 bemanningsleden terug naar Nederland. De Amerikaanse president Trump reist deze week naar China. Hij gaat onder meer in Peking praten met zijn Chinese collega Xi Jinping over de handelsoorlog, de situatie in het Midden-Oosten en de spanningen rond Taiwan. Want China beschouwt het eiland als een deel van China en voert een militaire druk in die regio op. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag felle buien, ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Het weekend ziet er beter uit, zondag halen we rond 18 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Tin, als u aan het dansen wil gaan met of op de muziek van Demerstad. Dat was Dave en Danser Maintenant. Het weekend hebben we weer gehad. We zijn klaar voor een korte werkweek. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Van 12 tot 2 met Patrick van Maar.
0: En zal het tweede plaatje dan vandaag voor mij bedoeld zijn? Dit zijn de Kings.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest.

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.

toen 29 en kon toen nog schaars gekleed de conga dansen, deze Gloria Estefan. Vandaag is dat enigszins anders en hoop ik voor haar dat ze de kleren al wat hoger dichtlaat, want ze is ondertussen 68 jaar geworden. Of ze de conga nog altijd danst, dat weten we niet. Kunnen we misschien beter eens een keertje gaan googelen. Terug naar muziek van 95, dit is Take That.

0: Boy George en zijn Culture Club en Do You Really Want To Hurt Me? Iemand echt pijn doen deed hij niet, maar schokkeren des te meer met zijn verschillende outfits en ook zijn verschillende beschilderingen op zijn gezicht. Was een speciaal figuur, deze Boy George. Het is een korte werkweek. Het is inderdaad een verlengd weekend, want donderdag dan is het feestdag. Wij gaan voor u nog een aantal evenementen in het licht zetten de volgende uren, want er is heel wat te beleven in de Demervallei. Zo kan u vrijdag 15 mei tussen 7 en 16 uur naar de Carteria in Diest. Je bent daar welkom op een binnen- en buitenrommelmarkt.
1: Waar er

Pishop, Pishop, Pishop. Zelf een schappen plaatsen met het Stanis schappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

Havenboy en Havenman in de Demervallei noemden wij dat destijds een half wasje. Is dat niet zo? Lang geleden. Nick Lowe en de man die we ook kennen van I Love the Sound of Breaking Glass. Voor zij die een digestief na het middagmaal willen, wees vooral voorzichtig. Laat dat kleine glaasje zeker niet vallen, want het goedje dat daarin zit is altijd bijzonder lekker. Earth, Wind & Fire, zij dansen liever

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24/7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Haarlem en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Haarlem.
3: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Om de jaren 70 bij Demerstad altijd in de picture. Vandaag kwam deze hit uit 1971 en was van Tony Christie. Volgende donderdag, Hemelvaart, is er heel wat te beleven in Diest. Dan kan je van 19 tot 23 uur naar alle musea in Diest, want ze openen dan hun deuren. In de Hofstad maak je kennis met kunstenaar Rick Lesperoy, beter. De gasthuisapotheek opent haar deuren voor bijzondere humor. En om 21:30 voert Jeff Kolasny in de Sint-Sulpitiuskerk in Diest bij Kaarslicht het pianoconcert Adelaide en Marie uit. In de Allerheilige Kapel treedt de Diestse concertband op en het Begijnhof zet je in het spoor van Beatrice Del Beke. Al deze

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het centrum van Antwerpen is een jongetje van 6 zwaar gewond geraakt toen hij werd aangereden door een politieauto. Het gebeurde op de Frankrijk-Leidtijd.

0: netjes een klasuitstap. Je hoort Cato Belmans van het parket.
1: Het is zo dat de politie melding gekregen had van een dronken bestuurder. Wanneer ze het voertuig hebben opgemerkt, hebben ze de achtervolging ingezet. En om die achtervolging te kunnen blijven doen, zijn ze moeten afwijken van de trambedding, waardoor ze ter hoogte van het zebrapad dan het kindje niet meer hebben kunnen ontwijken.
0: Het kind was even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. De andere kinderen zagen het gebeuren en krijgen begeleiding. Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd, onder meer met camerabeelden. Aan het station van Leuven is gisteravond een minderjarige licht gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt het parket van Leuven. Het zou gaan om een confrontatie tussen groepen jongeren. Het slachtoffer werd geraakt in zijn voet. De politie heeft nog niemand opgepakt. Het onderzoek loopt. In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen begint rond deze tijd de afscheidsplechtigheid voor mediamaker Hans Otte. Die stierf vorige week. Hij was nog maar 55. Je hoort journaliste Demi van den Ede.
2: Een heleboel mensen zijn uitgenodigd vandaag. Veel familie en vrienden. Onder die vrienden natuurlijk ook heel wat bekende Vlamingen. Een deel van hen zal ook het woord nemen vandaag. Onder meer Piet Huizentruid zal een woordje vertellen over zijn vriend Hans Otten. Natalia gaat zingen.
0: Er is ook een rouwregister geopend voor Otten in zijn hotel in Antwerpen. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk krijgen al maar meer klachten binnen over agressie tegenover hulpverleners. In Limburg bijvoorbeeld zijn er maar liefst 10 keer meer klachten dan 3 jaar geleden. Al betekent dat niet dat er ook effectief meer agressie is, zegt Erwin Bosmans.
3: Het is zo dat het tot nu toe allemaal verbale agressie is. Wat wij hier binnen het CAW doen, dat is eigenlijk een interne registratie. Wat er ook al maakt dat het melden van agressie, dat eigenlijk die drempel om dat te doen, een stuk lager is. Wat dat ook wel maakt dat de impact van zulke incidenten, dat die veel meer aan de oppervlakte komen. Hè?
0: Vorig jaar waren er in Limburg alleen al een 90-tal klachten. Op het Spaanse eiland Tenerife worden straks de laatste passagiers geëvacueerd uit het cruiseschip waar het hantavirus uitbrak. Het gaat om nog een 60-tal mensen. Gisteren werden er al meer dan 90 mensen van het schip gehaald. Een Franse vrouw en een Amerikaan testen al positief. Australië plaatst 6 passagiers in quarantaine. Als alle passagiers van het schip zijn, varen zo'n 30 bemanningsleden terug naar Nederland. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag ook felle buien, ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig. Het weekend ziet er beter uit, zondag halen we rond 18 graden.

naam die we wel vaker horen bij Demerstad is die van Tom Petty samen met zijn Heartbreakers. Dat was Running Down a Dream. In het geval van Tom Petty kan er helaas niet meer gedroomd worden, want de man heeft onze aardkloot een tijdje geleden verlaten. Het tweede uur van de middag op deze maandag 11 mei is daarmee in gang gezet. Goedemiddag.

0: nieuwe wagen kopen? Koop hem bij Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Tistersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyster kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
4: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

Dan die kleurrijke heren van Racy uit 1979. Lay your love on me. Morgen, dinsdag 12 mei, om 14 uur... organiseert Neos Aarschot in de Loods een lezing van Walter Clement... over liefde, seks en dood. Alsof dat allemaal kort bij elkaar...

Twee goede vrienden die muziek maken. In dit geval was het Daryl Hall en John Oates. En I Can't Go For That, 1982. Volgende donderdag, Hemelvaart, we hebben het al vaker gezegd, is dus weer een korte week. Dan vindt de abdijentocht plaats tussen de abdijen van Averbode en Tongerlo. Wandelaars kunnen vanaf 7 uur heen en terug over 33 kilometer van aan de vijvers in Averbode. Voor de afstand enkel over 16 kilometer ga je op stap vanaf 8 uur. Lopers gaan om 15 uur van start aan Sporta Spot Campen in Tongerlo, met aankomst aan de vijvers in Averbode. Muziek bij Demerstad van The Police. Rock!

Lange tijd de voorman van Queen en dan een uitstapje voor eigen rekening. Freddie Mercury en Living on My Own. Man is helaas ook niet meer bij ons. Vrijdag aanstaande 15 mei om 20 uur treden de Red Boys en Bad Eyes op in Jeugdhuis Tijl in Diest. Voor de muziekliefhebbers. En vrijdag 15 mei wordt de brug gemaakt en Koning van de Bos maakt die ook.

0: hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
1: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue.
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

0: en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Melderse straat nummer 8.
1: Weg met advies het hele jaar. V&D staat voor u klaar.
2: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Don't Get Me Wrong van de Pretenders en dan Whitney Houston, Saving All My Love For You. Ik hoop dat u de afgelopen twee uur wat liefde uit de radio hebt voelen komen. Dan is onze missie geslaagd. We komen morgen weer bij u terug vanaf 12 uur. Tot dan!

0: Het is 2:00.
1: Gehoor nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Wordt de Citadel van Diest de nieuwe locatie van de populaire rommelmarkt die jarenlang op het Gouden Kruispunt heeft gestaan? De kans lijkt reëel, want de organisatie heeft een aanvraag daarvoor ingediend. De stad Diest staat ook niet weigerachtig tegenover de komst van die rommelmarkt. Maar definitief groen licht is er nog niet. Daar moeten nog enkele details voor afgehandeld worden. 30.000 euro per jaar voorziet de stad Hasselt voor VZW HOMI, een organisatie die dak- en thuisloze jongeren opvangt en begeleidt. Het aantal jongeren in nood blijft stijgen. Vorig jaar ving VZW HOMI 92 jongeren op en dit jaar al 43. En naast Hasselt kondigde recent Te Senderlo Ham ook een samenwerking aan. De VZW hoopt dat er nog meer lokale besturen volgen en de noodzaak inzien van de problematiek.

0: Limburg.
1: Demerstad, wereldnieuws.
2: Politie en parket onderzoeken het ongeval in Antwerpen, waarbij de politie bij een interventie een jongetje van 6 aanreden. Het kind raakte daarbij zwaar gewond en was even kritiek, maar dat is gelukkig geweken. Je hoort Cato Belmans van het parket.
3: Momenteel is het een naburige zone politie Minos die het onderzoek volop voert. We hebben ook als parket een verkeersdeskundige aangesteld die daar ter plaatse is om de vaststellingen te doen. En op basis van al die vaststellingen en het onderzoek, er zijn ook camerabeelden, hopen we snel meer duidelijkheid te hebben over de concrete omstandigheden van het ongeval.
2: Er wordt onder meer bekeken of de agenten hun sirene en hun zwaailichten hadden aangezet en of ze voorzichtig genoeg waren. In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen nemen honderden mensen afscheid van mediamaker Hans Otte. Die stierf vorige week, hij was nog maar 55. Er zitten heel wat BV's binnen, zoals presentatrices Tess Goossens en Ingeborg.
4: Hans was altijd feest en plezier en ja, dat is een enorm gemis.
5: De herinnering aan Hans is liefde, onvoorwaardelijke acceptatie, een ongelooflijke lieve papa, een lieve maat, een waar je kunt opbouwen, een schone mens.
2: Er is ook een rouwregister geopend voor Otte in zijn hotel in Antwerpen. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk krijgen al maar meer klachten binnen over agressie tegenover hulpverleners. In Limburg bijvoorbeeld zijn er maar liefst 10 keer meer klachten dan 3 jaar geleden. Al betekent dat niet dat er ook effectief meer agressie is, zegt Erwin Bosmans.
6: Ja, het is zo dat het tot nu toe allemaal verbale agressie is. Wat wij hier binnen het CAW doen, dat is eigenlijk een interne registratie. Wat er ook al maakt dat het melden van agressie, dat eigenlijk die drempel om dat te doen, een stuk lager is. Wat dat ook wel maakt dat de impact van zulke incidenten, dat die veel meer aan de oppervlakte komen. Hè?
2: Vorig jaar waren er in Limburg alleen al een 90-tal klachten. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden.
7: En wat nu?

0: Orchestral Maneuvers in the Dark en de Locomotion. Hij rijdt weer op het juiste spoor tot 4 uur hier met Radio Demerstad. Met enkel maar de allermooiste classics.
1: Tussen naald en digitaal.
0: Een goeie middag.
1: Tony Verhagen.
0: Men zegt altijd, het beste medicijn is muziek. Ja, we hopen het alleszins. En dat voor de komende 2 uren.

0: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kerger hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, de Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B. In Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Aanstaande woensdag de 13e om 14 uur leren de Hagelandschidsen je tijdens een wandeling van circa 6 kilometer de parken van Lovenjoul kennen. Plaats van afspraak is het cultuurcentrum Stichelke in Lovenjoul, gratis voor kinderen tot 12 jaar. En donderdag 14 mei om 15 uur treden de Noenemannen op in de Sint-Michielskerk van Messelbroek. Alles lees je na in onze agenda.

0: kinetische trekjes, die heeft hij nog altijd hoor. Mick Jagger met The Rolling Stones en Under My Thumb.
1: En Tony, wat voor weer krijgen we morgen?
0: Morgen dinsdag domineren na een vrij koude nacht met opklaringen in de streken nabij de Franse grens, de wolkenvelden in de meeste streken. Plaatselijk kunnen er enkele buitjes vallen, vooral dan in de noordoostelijke landshelft en dan specifieker op het relief in de Hoge Venen, waar 's ochtends zelfs enkele smeltende sneeuwvlokken kunnen vallen, vermengd met regendruppels. Het blijft vrij koel, ook al verwachten we er soms nog enkele opklaringen met maxima van 7 of 8 in de oostkantons, tot 13 of 14 graden in de meeste andere plaatsen in Vlaanderen. De wind die waait meestal matig uit westelijke tot noordwestelijke richtingen, maar later draait hij dus naar het westen tot zuidwesten en aan zee, daar wordt hij dus vrij krachtig. Vanaf de Noordzee bereikt een volgende regenzone de kust in het begin van de namiddag en trekt dan weer in de loop van de namiddag en avond van west naar oost door het land met meestal lichte regen. De maxima die schommelen tussen 8 en 14 graden. De wind is matig en vrij krachtig aan de kust en komt uit noord tot noordwest. Aan de kust zijn rukkende mogelijk tot ongeveer zo'n 60 km per uur. Vanavond dan verlaat de regen ons land via het oosten en op veel plaatsen verschijnen brede opklaringen en koelt het goed af. In het tweede deel van de nacht kunnen er vanuit het noorden enkele buitjes vallen. De minima die liggen tussen 0 graden op de Hoge Venen, 8 graden aan zee en de wind wordt matig en aan zee zwak tot matig in het binnenland uit noordwest.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben een dier.

Peter Griffin aan het begin van de jaren 80 en step by step hier in tussen naald en digitaal. En op een cruiseschip, dat wist je, op de Atlantische Oceaan zaten twee Belgen met het Hantavirus. Wel, die opvarenden van de Hondius zijn gearriveerd bij het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen nadat ze geland waren in Eindhoven. Zometeen hoor jij de hits nog voorbij komen van Sam Cooke met Shane Gang. Ook Birmingham van Randy Newman, maar eerst gaan we terug naar 2002 met deze van DB Boulevard, series Points of View.

Cook en de Shane Gang. De man die destijds ook nog zong Wonderful World. Een van zijn tophits uit de jaren 60. Zometeen na het tijdstip van 3 uur zijn we er weer voor deel 2 van deze middagshow tussen naald en digitaal. Graag.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Enkele inwoners in Diest zijn een petitie gestart om het Warandestadion te redden. De stad stelde net de plannen voor om het Warandepark om te vormen tot modern sportpark met onder meer een nieuw zwembad. In die plannen is geen plaats meer voor het stadion waarvoor de afbraak staat gepland. Maar het is een stukje geschiedenis dat we nooit meer terugkrijgen, horen we. Het Warandestadion hoeft ook geen obstakel te zijn in de nieuwe plannen, klinkt het. De bewoners vragen niet om de tijd stil te zetten. Het stadion kan bijvoorbeeld een meerwaarde vormen. Dan zouden we toch de historische ziel willen bewaren, al is het maar een stukje van het stadion dat blijft staan, zo vragen ze. Hopelijk kan de stad daar creatief over nadenken. Het Hasselse deelautoplatform Mobilize Share zet een belangrijke stap op de Belgische mobiliteitsmarkt. Door de overname van mobiliteitsspecialist Stabin groeit het bedrijf uit tot de tweede grootste aanbieder van station-based roundtrip autodelen in het land. Eind dit jaar zijn er tot 500 deelauto's beschikbaar. Eind 2027 komen er nog 200 auto's bij. De deelwagens in Hasselt zijn grotendeels elektrisch. Daarmee wil Mobilize Share modern en duurzaam zijn.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Politie en parket onderzoeken het ongeval in Antwerpen, waarbij de politie bij een interventie een jongetje van 6 aanreed. Het kind raakte.

0: raakte daarbij zwaar gewond en was ook even kritiek, maar dat is gelukkig geweken. Journalist Quinten Evens staat op de plaats van het ongeval.
1: Als die prioritair rijdt, als die zwaailichten aanstaan, als de sirene aanstaat, dan mag dat. Maar, en dat is natuurlijk de belangrijkste, maar je moet de situatie goed hebben ingeschat. Je moet zeker zijn dat je daar veilig kan doorrijden. Het motto bij de politieschool is ook snel of sneller mag, maar traag moet. Dat is natuurlijk de hele vraag. Heeft die bestuurder van de politiewagen een correcte inschatting gemaakt?
0: Een andere politiezone onderzoekt het ongeval omdat de politie van Antwerpen zelf betrokken is. Op dit moment verantwoorden de ziekenfondsen zich in het federaal parlement over het vernietigende rapport over de langdurig zieken. Dat rapport kwam vorige maand aan het licht. Daaruit bleek onder meer dat 6 op de 10 langdurig zieken onterecht een uitkering heeft gekregen. Het rapport bleef ook lang onder de radar, politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Die ziekenfondsen spartelen, want er was de N-VA en de MR die die ziekenfondsen al langer op de korrel namen, die ze nu ook opnieuw viseren in die miljardenoefening van de begroting. Maar dit weekend is ook minister Frank van den Broeke, die toch wel bepaalde banden heeft met de socialistische mutualiteit, beginnen schieten, gezegd dat er wel echt iets moet veranderen.
0: In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. In Nederland hebben de politie en het Openbaar Ministerie het onderzoek naar de vermiste Nederlandse studente Tanja Groen afgerond, zonder oplossing. Tanja Groen was 18 toen ze in 1993 verdween na een feestje in Maastricht. 3 weken geleden raakte nog bekend dat een gedetineerde beweerde dat hij wist waar ze begraven lag. Maar de zaak wordt nu dus toch geclasseerd. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag felle buien en ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig. Het weekend ziet er beter uit, zondag halen we rond 18 graden.
3: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Je auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Leuvensteenweg 160 in Diest.
6: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
7: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

0: Pan met een kleine noodkreet op het einde met Help van Hey St. Peter uit de jaren 70. En tot allemaal hier op maandagmiddag, net voor de koffiepauze.
1: Geniet vandaag weer mee van onze 10-minuten-pauze. 10-minuten-pauze. En deze drie classics worden vandaag onze koffiehits.
0: Koffie kan je overal drinken, bij je thuis, op je werk of in de horeca. En daar hoor jij zo meteen voorbij komen Bad Boys Blue, You're a Woman, Daydream Believer van de Monkees. Maar eerst gaan we terug naar 1984 met deze plaat van

0: Bad Boys Blue and You're a Woman, I'm a Man uit 85. Er is er weer eentje jarig, hij wordt 79 vandaag. Het is de Fransman Ringo en hij gaat een liedje zingen. Goodbye Elvis.
1: Hij vond weer bij oma op de zolder een plaatje met een gaatje.

Het is een beetje wennen, maar het is voor de eerste maal dat ik hem ook laat horen hier in Tussen Naald en Digitaal. De versie van Ringo, van Goodbye Elvis, die we ook nog kennen van Wiltura. Dat voor de jarige die vandaag 79 jaar is geworden. En dit zijn de Everly Brothers.

0: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Auto vies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. carclean.com. Your car care.

hou je van kermis? Wel, dan heb ik goed nieuws, want tot en met woensdag 13 mei... dan staan de kermisattracties op het Jos Daamsplein in Relaar. Vandaag en morgen opent die om 16 uur en woensdag om 14 uur. Alles kan je nalezen in de agenda van Radio Demerstad.

0: Een nieuwe kleur. VND inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle vet en alle materialen vind je bij VND inhalen.
2: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
3: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
4: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenbormstraat 30, Alke.

Darcy Sledge zong het in 66 origineel, When a Man Loves a Woman. En aanstaande zaterdag 16 mei van 12 tot 20 uur dan zorgen 7 foodtrucks aan de Maagdentoren in Zichem voor een variatie van spijzen. Ook de kinderen vinden een gamma aan animatievormen en de inkom is gratis en deelname. En volgende week dinsdag de 19e van 20 tot 23 uur dan kom je tijdens de open deur in de Hemmekes meer te weten over de komende seizoen bij Ferm Zichem. Ook daar is de toegang gratis. En zaterdag de 16e mei om 20:45 dan is er ook weer het voetbal Champions Play-offs. Sint-Truiden speelt dan tegen AA Gent. Dit was Tussen Naald en Digitaal van deze maandag de 11e. Bedankt voor het luisteren en veel plezier zometeen in de spits tussen 4 en 6. Ik wens je nog een fijne maandag.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Meensel Kissingen, deelgemeente van Tieltwingen, wordt het ontmoetingscentrum volledig gerenoveerd. De KLJ krijgt er nieuwe gebouwen, de lokale schuttersvereniging een nieuw oefenlokaal en ook de feestzaal wordt vernieuwd. Daarnaast wordt ook het oude gemeentehuis dat nu leeg staat omgevormd tot vergaderlokalen. Begin volgend jaar starten de werken die naar schatting iets meer dan 1,5 miljoen euro zouden kosten. De Vlaamse regering maakt 10 miljoen euro vrij om de masteropleiding geneeskunde aan de U Hasselt op te starten. Het gaat om een uitzonderlijke prefinanciering op vraag van onderwijsminister Demir. Zonder die extra middelen zou de opleiding er waarschijnlijk niet komen. Als alles volgens plan verloopt, starten de eerste masterstudenten in Hasselt in 2028.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Tollenbeek in de provincie Vlaams-Brabant hebben vandalen zware schade aangericht in een kleuterschool. Het gebeurde afgelopen weekend, maar het raakt nu pas bekend. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Het gaat om mannen van 19 en 23 jaar. Je hoort Sabine Lieves van het parket.
5: Ze hadden een hele ravage aangericht. Ze hebben daar verfbussen leeggespoten. Er zijn daar toiletten vernield. Allerhande informatica-materiaal zoals smartboards en printers zijn vernield. Heel de school is werkelijk kort en klein geslagen. Dus ja, er was ook absoluut geen mogelijkheid om vandaag de kleutertjes daar te laten schoollopen.
4: Voor de kleuters is opvang voorzien. Een record aantal dossiers bij de Ombudsfin, dat is de ombudsdienst van de financiële sector. Vorig jaar ging het om meer dan 2400 dossiers, dat is 10% meer dan het jaar ervoor. In totaal werden bijna 8700 aanvragen ingediend, dat blijkt uit het jaarverslag. De meeste dossiers gaan over fraude. Opvallend is ook de stijging over frauduleuze kredieten. Fraudeurs sluiten dan een lening af op de naam van het slachtoffer om zo online te kopen. En in Lyon in Frankrijk.

Er zijn 3 mensen omgekomen bij een grote brand in een appartementsgebouw. 14 anderen raakten gewond. Zij hadden te veel rook ingeademd. De hulpdiensten gaan uit van brandstichting. Wellicht gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag felle buien. Ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig. Het weekend ziet er wel beter uit, zondag halen we rond 18 graden.

0: late at night, early in the morning light. Om eerlijk te zijn, voorbij weekend. Nee, we hebben het niet zo bruin gebakken.
1: De Spits op Demerstad. Met Gunter Schepers.
0: Maar wel klaar voor een nieuwe week. Het is maar een korte, want vanaf donderdag is het feest en brugdag. En toch zitten wij hier klaar met goede muziek. Welkom tot 6 uur vanavond bij ons in de

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.com.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

Dit was Freddie James, Get Up and Boogie. Wij waren zo content aan het einde van de jaren 90 dat Debbie Harry, dat die terugkwam als Blondie. Ze heeft toen een comeback gekend van formaat. Met dit nummer, dit is Blondie

Onze eigen Ferre Grignard van de Ferre naar Stijn Meuris, die wist ooit te vertellen dat u het verschil maakt in Ik hou van u. Ik hou van je, dat zou heel anders klinken. Ik hou van u, Noordkaap. Geschreven in de tijd voor de soundtrack van de film Manneke Pis van Frank van Passel. En het was een zeer grote hit in ons Belgelandje. Terecht, we draaien die plaat nog een keer. Noordkaap, op de radio. Bye.

je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.

Dat is wel straf. In de hitparade is het eigenlijk nooit een echt grote hit geweest. Maar toch, een klassieker van formaat. Die Summer of 69 van Bryan Adams. Ik neem je mee naar 1967. Eddy Grant is nu aan de beurt met zijn destijdse groepje. Dat zijn...

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
3: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
4: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
5: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

0: was mooi, hè? Your Beautiful James Blunt zit eigenlijk een foutje in dat nummer. Hij begint de tekst met My Life is Brilliant. Maar hij is te vroeg begonnen. We gaan nog eens even terugluisteren. De eerste keer komt er, ik dacht, nu aan.
1: My life is brilliant.
0: Voilà, maar hij was te vroeg. De productie vond dat zo authentiek en zo goed klinken dat ze het gewoon laten staan hebben. En nu is het voor echt. Nu begint hij helemaal. Nog een keer, James Blunt.
1: My life is brilliant.
0: Voilà.
1: My love is pure.
0: Maar het is wel mooi natuurlijk. Het is niet echt een liefdesliedje. Het gaat over een stalker die high is in de metro over de vriendin van iemand anders.

0: Een forse glamrock van de groepsleut. Het is bijna 5 uur. Onze nieuwsredactie is klaar met een verse update. Die heb je te goed, zo dadelijk om 5 uur na de Venga Boys.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Homoseksuele leerkrachten voelen zich vaker onveilig op het werk. Bijna de helft krijgt te maken met negatieve of beledigende opmerkingen. 1 op de 8 werd seksueel lastiggevallen, zoals ongepaste aanrakingen. En bij sommigen was er zelfs sprake van fysiek geweld. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Onderwijscentrale. Chris Delcroix.
4: Dan gaat het bijvoorbeeld ook van leraars die hierover getuigen dat sommige leerlingen van hun klas weigeren om over een zebrapad te lopen waar een regenboogmotief in verwerkt is. Die bijvoorbeeld protesteren tegen het feit dat er een paarse vlag of een regenboogvlag wordt uitgehangen in de Week van de Diversiteit. Dus het gaat om echt allerhande incidenten waar het zij collega's, het zij leerlingen, het zij ouders het toch nog altijd moeilijk mee hebben.
3: Uit een eerder onderzoek bleek al dat 1 op de 5 jongeren geen homoseksuele leerkracht voor de klas wil. Er is een jongen van 16 opgepakt na de schietpartij aan het station in Kesselo gisteravond. Dat bevestigt het parket van Leuven. Bij het incident raakten 2 personen gewond. 1 jongen werd in zijn voet geraakt, de andere persoon werd geslagen en geschopt. Eerder was er nog sprake van 1 gewonde. Volgens het parket ging het om een confrontatie tussen jongeren. De verdachte verschijnt morgen voor de jeugdrechter. Het onderzoek loopt. In Tollenbeek in de provincie Vlaams-Brabant hebben vandalen zware schade aangericht in een kleuterschool. Het gebeurde afgelopen weekend, maar het raakt nu pas bekend. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Het gaat om mannen van 19 en 23 jaar. Je hoort Sabine Lieves van het parket.
5: Ze zijn een hele ravage aangericht. Ze hebben daar verfbussen leeggespoten. Er zijn daar toiletten vernield. Allerhande informatica-materiaal zoals smartboards en printers zijn vernield. Heel de school is werkelijk kort en klein geslagen. Dus ja, er was ook absoluut geen mogelijkheid om vandaag de kleutertjes daar te laten schoollopen.
3: Voor de kleuters is opvang voorzien. Bijna de helft van alle vluchten van en naar Brussels Airport zullen morgen doorgaan, ondanks de nationale staking. Dat blijkt uit cijfers van de luchthaven zelf. In totaal gaat het om zo'n 260 vluchten. Eerder verwachtte de luchthaven dat er geen enkele vlucht zou vertrekken, maar dat is dus niet het geval. Op de luchthaven van Charleroi zijn wel alle vluchten geannuleerd. Het is trouwens al de 9e staking op Brussels Airport op 1,5 jaar tijd. En tennis Elise Mertens is uitgeschakeld op het toernooi van Rome. Ze verloor in de 8e finales van de Russische Mira Andreeva, dat is het nummer 7 van de wereld. Het werd 2 keer 6-3. Mertens focust zich nu op Roland Garros, dat volgende week begint. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Demers staat altijd goede muziek.
1: Met Gunther door de spit.
0: Nog tot 6 uur, goedemiddag. Wees welkom dan aan Summer. The Queen of Disco is onderweg, maar eerst een van de beste nummers aller tijden. En daarvoor moeten we terug naar 1972. Het is de groep America. Geniet mee met volle teugen van Ventura Highway. June on a

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen. Werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Waalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: vandaag op 11 mei is het Wereld-Ego-Bewustwordingsdag. En of Cliff Richard of die een ego heeft, dat is nog de vraag natuurlijk. Of aan wie dat je het vraagt. Aan zijn trouwe fans, miljoenen trouwe fans of aan de kritische media. Hij heeft wel het beeld van de nice guy te zijn, maar ooit deed hij in een interview een uitspraak. Hij grapte of hij meende het. Hij beweerde dat hij tot de top 2 menselijke wezens op de planeet behoorde, samen met figuren als Elvis en Gandhi, Cliff Richard. Of hij het meende, ja, we zullen dat nooit weten, hè.
1: Ja,

Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Heroes van David Bowie. We gaan in de richting van 17:30. Goedemiddag, welkom bij Radio Deverstad. Wij blijven hangen in de jaren 70. Daarnet hadden we een plaat uit 1977, die van David Bowie. En in datzelfde jaar werd dit nummer gemaakt door Chris Norman en zijn groepje. Dat zijn die van Smokey.

Jimmy Jones, good timing. De timing is perfect, want na enkele vertragingen is de film over het leven van Michael Jackson is die te bekijken in de cinema's. Het is een biopic, zoals dat heet. Michael, zo heet de film. En de rol van Michael wordt gespeeld door zijn eigen neef, Jafar Jackson. Die wordt geprezen om zijn treffende gelijkenis met Michael en ook zijn stem. Dit is de echte, nog een keer, bij Demerstad. Michael Jackson, eind jaren 80. Dit is Dirty Diana.

0: tijdelijk. Met Droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nail Tech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Hot Chocolate bij Demerstad. Wij doen een rondje jaren 80. We gaan naar Nederland met Rob de Nijs. Zeg maar niets uit het gezegende jaar 1985. En in datzelfde jaar werd ook dit nummer gemaakt. Het is Phil Collins. Hij zingt en hij drumt in Sue Studio.

Zeg maar niets, ik ga inderdaad zwijgen tot morgenmiddag, want Willem de Groot die neemt het over. Na het nieuws van 6 uur en na Caroline Lebbe. En deze van Lil Lovitch, My Lucky Night.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Homoseksuele leerkrachten voelen zich vaker onveilig op het werk. Bijna de helft krijgt te maken met negatieve of beledigende opmerkingen. 1 op de 8 werd seksueel lastiggevallen, zoals ongepaste aanrakingen. En bij sommigen was er zelfs sprake van fysiek geweld. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Onderwijscentrale, Chris Delcroix.
4: Dan gaat het bijvoorbeeld ook van leraars die hierover getuigen dat sommige leerlingen van hun klas weigeren om over een zebrapad te roepen waar een regenboogmotief in verwerkt is. Die bijvoorbeeld protesteren tegen het feit dat er een paarse vlag of een regenboogvlag wordt uitgehangen in de Week van de Diversiteit. Dus het gaat om echt allerhande incidenten waar, het zij collega's, het zij leerlingen, het zij ouders, het toch nog altijd moeilijk mee hebben.
3: Uit een eerder onderzoek bleek al dat 1 op de 5 jongeren geen homoseksuele leerkracht voor de klas wil. Er is een jongen van 16 opgepakt na de schietpartij aan het station in Kesselo gisteravond. Dat bevestigt het parket van Leuven. Bij het incident raakten 2 personen gewond. 1 jongen werd in zijn voet geraakt. De andere persoon werd geslagen en geschopt. Eerder was er nog sprake van 1 gewonde. Volgens het parket ging het om een confrontatie tussen jongeren. De verdachte verschijnt morgen voor de jeugdrechter. Het onderzoek loopt. En koning Boudewijn had geen weet van de moord op de Congolese premier Patrice Lumumba. Dat blijkt uit een nieuwe biografie over Boudewijn. Lumumba was de eerste premier van Congo na de onafhankelijkheid van België en werd in 1961 vermoord. Volgens een onderzoekscommissie in 2001 wist koning Boudewijn dat Lumumba in gevaar was, maar dat klopt dus niet, zegt de auteur van de biografie Vincent Dujardin.
5: Het aantal foute aannames over de koning in het rapport is aanzienlijk. In het licht van de nieuwe archieven moeten de conclusies over de koning fundamenteel worden aangepast. Wat de koning wordt verweten en wat in feite is gebaseerd op een enkel brief, is simpelweg niet op zijn plaats.
3: Dujardin gebruikte onder meer het privéarchief van de koning, zijn agenda's en ook zijn dagboeken om de biografie te schrijven. Bijna de helft van alle vluchten van en naar Brussels Airport zullen morgen doorgaan, ondanks de nationale staking. Dat blijkt uit cijfers van de luchthaven zelf. In totaal gaat het om zo'n 260 vluchten. Eerder verwachtte de luchthaven dat er geen enkele vlucht zou vertrekken, maar dat is dus niet zo. Op de luchthaven van Charleroi zijn wel alle vluchten geannuleerd. Het is trouwens al de 9e staking op Brussels Airport op 1,5 jaar tijd. En dan nog tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld op het toernooi van Rome. Ze verloor in de 8e finales van de Russische Mira Andreeva. Dat is het nummer 7 van de wereld. Het werd 2 keer 6-3. Mertens focust zich nu op Roland Garros, dat volgende week begint. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden.

0: Ja, veel centjes die verdienen ze nog elke dag met de auteursrechten voor hun muziek. ABBA, Money, Money, Money van een halve eeuw geleden. Hey, goedenavond vrienden en vriendinnen. Een koude maandag, hè? Heeft u dat gevoel ook deze 11 mei 2026? Misschien zitten de ijsheiligen daar wel wat voor tussen, want die zijn vandaag ook begonnen. En daar moeten we de komende 4 dagen dus rekening mee houden. Welkom bij Radio Demerstad. En dank je, Gunther, voor de spits.
1: Van 6 tot 8 met

0: In uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippen.

0: binnen.
1: Kies voor Tunnelservice Van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19. Tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Een nieuwe wagen kopen? Kopen bij Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Tiestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.
3: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
4: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
5: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
6: Ja, ik zie alles hoor.
7: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
6: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
7: Maar goed voor mij.
8: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
9: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
8: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

dat was een van de eerste van de B-52's met de frontvrouw Kate Pearson. Je hoorde de Love Shack. De wandelliefhebbers die kunnen hun hartje ophalen in deze week. Want het is een korte werkweek, want donderdag is het hemelvaart. Vrijdag voor de meesten een brugdag. Dus ook heel veel activiteiten de komende dagen in onze regio. We houden je natuurlijk op de hoogte. En alles kan je ook nalezen op onze website radiodemerstad.be. Maar ik had het dus over een wandeling. Woensdag de 13e om 14 uur leren de Hageland-gidsen je tijdens een wandeling van 6 kilometer de parken van Lovenjoul kennen. Plaats van afspraak is het cultuurcentrum Het Stichelke in Lovenjoul. Deelname €5, gratis voor kinderen tot 12 jaar. Hou je van comedy, dan kan je woensdagavond om 8 uur naar de voorstelling De Romantiek van Jens den Donker in het cultuurcentrum in Hasselt. Inkom daar €26. En er is nog meer comedy, want Urbanus komt naar Den Egger in Scherpenheuvel. Maar voor zijn show Best Of is er geen ticket meer verkrijgbaar. Dat event is uitverkocht. Er is wel film. Woensdag om 8 uur in Cinema Paradiso in Diest is This Thing On. Over Alex en Tess, die 2 kinderen hebben, maar ze zijn aan het scheiden. Hij besluit als stand-up comedian aan de slag te gaan en zij worstelt met de offers die ze bracht voor het gezin. Tickets kan je bestellen online of via Den Amer. Is This Thing On in Cinema Paradiso in Diest woensdagavond. En nu naar de Animals, want frontman Eric Burdon wordt vandaag 85. Dit is The House of the Rising Sun.

50 al een hit was voor Carl Mann en Elvin Stardust deed dat succes nog eens dunnetjes over in 1981, want hij stond er ook mee op nummer 1 met zijn versie van Pretend. Donderdag de 14e, Hemelvaartdag. Heel wat leuke dingen, onder andere een abdijentocht. Elk jaar is die tussen de abdijen van Averbode en Tongerlo. De wandelaars kunnen vanaf 7 uur 's morgens heen en terug over de 33 kilometer starten aan de vijvers in Averbode. Voor een afstand enkel heen over 16 kilometer kan je starten om 8 uur. De lopers beginnen eraan om 3 uur aan Sporta Sportcampen en dat in Tongerlo met aankomst aan de vijvers in Averbode. Alle info vind je trouwens terug op www.abdijentocht.be. En tussen 9 en 5 is er in het centrum van Rillaar een rommelmarkt. En die is te vinden op de Tieltse weg, het Jos Daamsplein, de Molenstraat en Heike Oudenbos Ebdries. De toegang is gratis. Dus het centrum van Rillaar, daar vind je de rommelmarkt met Hemelvaart. En nu trekken we naar Frankrijk. Een man die 79 wordt. Deze Ringo Willy Cat.

0: gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andy Meister.

Een productie van Stockade kunnen Waterman met succes voor Rick Astley. Het was al zijn derde hit, denk ik, hè? Deze Together Forever uit 1988. Donderdag, Hemelvaartdag, ik zei het al, heel veel activiteiten. Zo is er bijvoorbeeld de Museumnacht in Diest. Tussen 19 en 23 uur zetten de musea in de stad hun deuren open. En zo kan je onder andere genieten van een concert van de Diestse Concertband. De Kruidenapotheek van de Diestse Gasthuiszusters kan je bezoeken. Je kan in het spoor gaan van Beatrice Delbeke. Er is een concert bij Kaars Slicht, Adelaide en Marie. En er is nog meer, want er is ook een film, Who Dares Wins, in Cinema Paradiso in Diest om 8 uur. En de hele dag is er ook een antiekmarkt in het Begijnhof. Tussen 8 en 18 uur is die toegankelijk. Dus heel wat te beleven in Diest met de Hemelvaartdag. En dat is dus de dag van onder andere de Museumnacht. Het is deze week Songfestivalweek en het is de 70ste editie. We zouden eigenlijk een feesteditie moeten krijgen. Maar heel wat landen doen niet mee door de deelname van Israël. Denk maar aan Ierland, Slovenië en Nederland bijvoorbeeld. Ierland en Slovenië zenden het festival trouwens niet uit. Wij gaan naar 2004 met de inzending voor ons land van Xandy.

Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

WND. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is WND in Halen.

Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

The Stranger Paraders, maar dat was de titel niet natuurlijk. An Englishman in New York van Kevin Godley en Lol Cream, die zich in de jaren 70 hadden afgescheurd van 10cc en hun eigen weg gingen met de hits ook als A Little Piece of Heaven en dergelijke. Wat hebben we nog op donderdag 14 mei voor jullie in de aanbieding? Tussen 11 en 17 uur organiseert de dienst Toerisme en Erfgoed een boekenbeurs en kunstenmarkt met tuinterras in de museumtuin van Huize Ernest Klaas in Zichem. Om 14:00 vertrekt aan het museum ook een gratis wandeling in de Demerbroeken en die wordt gegidst door de leden van Natuurpunt. Ja, wel leuke dingen, denk ik. En de kampvuurconcerten aan het kasteel van Horst, liever, die beginnen ook aanstaande donderdag met een optreden van Remo van het Groene Woud. Maar dat concert is intussen al uitverkocht. Je kan bijvoorbeeld wel nog naar een uitvoering door Jeff Kolaschny. En dat is dan een concert bij Kaarslicht in de Sint-Sulpiciuskerk in Diest. Jeff Kolaschny, die speelt de piano. En nu de Players Association hier bij Radio Deverstad. Turn the music up! Ja.

Ja, dat was hun enige hit, denk ik, die ze scoorde. De Players Association, zo noemden ze zich, met de Turn the Music Up uit 1979. Het nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel en bij uitbreiding het wereldnieuws, dat hoor je zometeen in het regionale en het Belga-nieuws om 7. Zometeen nog een uurtje met deze show. Dus tot zometeen.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Alle gemeenten in Vlaams-Brabant kunnen voortaan een subsidie aanvragen om de verkeersveiligheid voor fietsers of voetgangers te verbeteren. Daarvoor heeft de provincie Vlaams-Brabant een nieuw subsidiereglement goedgekeurd. Het gaat vooral om kleine ingrepen zoals aanleg van oversteekplaatsen en het wegwerken van knelpunten. Grote infrastructuurwerken zoals de aanleg van een fietspad komen niet in aanmerking. Elke gemeente kan 1 dossier per jaar indienen. De provincie voorziet een tussenkomst van maximaal €50.000 of de helft van de totale kostprijs van de werken. In AI Space op de Corda Campus in Hasselt gaat de U Hasselt Lara ontwikkelen. Lara wordt een supercomputer die Limburg voorsprong moet geven in de race om artificiële intelligentie tussen regio's en de provincie onafhankelijker moet maken van de cloud-omgeving van Amerikaanse tech-giganten. Lara kan een voortrekkersrol vervullen in Europa. Wat de toekomst brengt weet niemand, maar AI Space op de Corda Campus is de nieuwe hub om Limburgse bedrijven en kennisinstellingen samen te brengen. Daarvoor is natuurlijk wel een pak energie nodig. Vraag is natuurlijk ook, is die energie voorhanden?
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In de Kamercommissie Sociale Zaken hebben de ziekenfondsen hun aanpak verdedigd. Ze moesten zich verantwoorden voor de vele langdurig zieken. Uit rapporten bleek dat 6 op de 10 onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard. Vanmorgen bleek nog dat 1 op de 4 ook onterecht een uitkering krijgt. Volgens de ziekenfondsen wordt er een vals beeld geschetst met uitgelekte studies. Luc van Gorp van de Christelijke Mutualiteit.
5: Het zijn niet de ziekenfondsen die de mensen ziek schrijven. Dat heeft ook meneer Kallewaert heel duidelijk gezegd. Die is een voorschrijvende arts. En ik durf te twijfelen dat we dat in twijfel trekken. Dat een arts niet in staat zou zijn om dat te kunnen doen. Want als we dat in twijfel stellen, dan is het vandaag problematisch om nog langer mogelijk patiënt te kunnen worden. Totdat je het zelf meemaakt en dan denk ik dat we anders gaan kijken.
4: N-VA en MR eisen alvast een grondige doorlichting van de ziekenfondsen. In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. Regeringspartij MR vraagt een parlementaire onderzoekscommissie naar de kernuitstap. Die werd in 2003 beslist. MR noemt die beslissing een fiasco en hoopt dat zulke fouten nooit meer gebeuren. De commissie moet nu de impact van de kernuitstap onderzoeken en bekijken wie politiek verantwoordelijk is. Zo'n 2 weken geleden raakte bekend dat de federale regering de kerncentrales mogelijk wil overnemen van Engie. Voetbalclub VW Hamme opent een rouwregister voor Jean. Dat is het jongetje van 7 dat afgelopen weekend overleed na een val van een springkasteel tijdens een jeugdvoetbaltoernooi. De club heeft alle trainingen deze week geschrapt. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. Koning Boudewijn had geen weet van de moord op de Congolese premier Patrice Lumumba. Dat blijkt uit een nieuwe biografie over koning Boudewijn. Lumumba was de eerste premier van Congo na de onafhankelijkheid van België en werd in 1961 vermoord. Volgens een onderzoekscommissie in 2001 wist koning Boudewijn dat Lumumba in gevaar was. Maar dat klopt dus niet, zegt de auteur van de biografie Vincent Dujardin.
6: Het aantal foute aannames over de koning in het rapport is aanzienlijk. In het licht van de nieuwe archieven moeten de conclusies over de koning fundamenteel worden aangepast. Wat de koning wordt verweten en wat in feite is gebaseerd op een enkel brief, is simpelweg niet op zijn plaats.
4: Dujardin gebruikte onder meer het privéarchief van de koning, zijn agenda's en ook zijn dagboeken om de biografie te schrijven. En in Noorwegen kent Marius Burg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, op 15 juni zijn straf, dat melden Noorse media. Het proces tegen Høiby begon in februari. Hij staat terecht voor zo'n 40 aanklachten van verkrachting en geweld. Het Openbaar Ministerie eist een straf van 7 jaar en 7 maanden. De advocaten van Høiby pleiten voor 1,5 jaar. En het weer nog, vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.

Ik weet niet of dat u nog vakantieplannen hebt. Het zou kunnen natuurlijk, hè, voor het verlengde weekend wat er aankomt. Je hoorde Voyage, Voyage van Désirless, een zangeres die eigenlijk Claudie Frichmantel.

0: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Koolvaart in Haarlem en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Koolvaart van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Actie geldig tot eind mei.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
1: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

De Duitse band die we vooral kennen van de 99 Luftballons natuurlijk. Maar Nena heeft echt wel meer gemaakt hoor. Dit bijvoorbeeld, Nur geträumt, dat hoorde je net hier bij Radio Demestad. En dan kijk ik weer even naar het weekend, want we zitten bijna aan het einde van de voetbalcompetitie. Ook in de Champions Playoffs op het hoogste niveau. Sint-Truiden speelt tegen AA Gent, nu zaterdag de 16e mei op Staaien om 9:15. En er zijn nog wat eindrondewedstrijden gepland met Hemelvaart. Dat is aanstaande donderdag de 14e speelt Averbode Testelt Okselaar om 3:00 tegen Aalter met als inzet een promotie naar de nationale reekse naar de derde amateurklasse. En in de eindronde van de vierde provinciale moet Sporting Molenbeek op bezoek bij Huldenberg B. En die wedstrijd begint om 3:00 in Huldenberg. Daar komen we donderdag tussen 18:00 ongetwijfeld ook op terug. Het is vandaag 45 jaar geleden dat de reggae-icoon Bob Marley overleed. En natuurlijk willen we dat ook niet zomaar laten voorbijgaan. We kijken nog eens terug naar zijn carrière. En ik heb hier een nummer gevonden dat je ook niet al te vaak hoort. Hier is Bob Marley met de Buffalo.

0: Dit vind ik een heel leuk aanstekelijkje, niemendalletje misschien, maar ja, echt wel een radiohitje, zoals wij dat noemen in het jargon. Take Me In Your Arms, en de uitvoerende artiest was Jefferson. En hou je van ronkende tractoren, dan is het dit weekend weer feest voor jullie, want de zotte pullers die gaan alvast een terrein inpalmen aan de staatsbaan in Bekkevoort. Ik heb al gemerkt dat de tent, de feesttent, al klaar staat. En er is de night pulling zaterdagavond met nadien een zwette doemfuif, inkom €10. En op zondag dan kan je vanaf 9 uur terecht voor de eigenlijke trekkertrek. En ook aan de kinderen is gedacht, want zij krijgen de nodige animatie. En er is een ontmoeting met kabouter Kwebbel en Boomba mogelijk. Dat is dus allemaal voor de kinderen langs de staatsbaan in Bekkevoort aan de oprit van de E314. En morgen is het dus zover. Ik had het er al eerder over, hè. Het Songfestival met de eerste halve finale. En onze kandidaat voor ons land is Essila. En die moet morgen ook al aantreden. Wij hebben nu voor jullie Duncan Lawrence.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: kiest je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ich bin Andy Meister.

0: Een man die zijn carrière begon bij groepen als The Undertones en The Assembly. Fergal Sharkey scoorde een nummer 1 met deze Good Heart uit het midden van de 80s. Nu, zondag de 17e mei, dan vindt op het Kerkplein in Zelem een oldtimer-treffen plaats met rondritten voor auto's, moto's, brommers en tractoren. Om 15 uur is er een optreden van een rockabilly-groep en de toegang is gratis voor de liefhebbers. En nu een echte partyhit uit de jaren 90. Hier is Chumbawamba en Tup Tumping.
1: I

0: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kärcher hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenvormstraat 30, Alke.
6: Een nieuwe wagen kopen? Kopen bij Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.
7: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
8: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.

Ja, de tijd moeten we in het oog houden. Hè? The Time Clock of the Heart met Boy George en de Culture Club. Het was de opvolger van Do You Really Want to Hurt Me. En Boy George staat ook op het podium van het Songfestival naast zangeres Senit voor San Marino. Ik ben eens benieuwd of zij doorstoten naar de finale. Intussen muziek gecomponeerd door Barry Gibb van de Bee Gees en Barbara Streisand stond er wekenlang mee op nummer 1, The Woman in Love.

Het blijft een meesterwerk van deze Amerikaanse diva Barbara Streisand en A Woman in Love. Daarmee hebben we het gehad voor deze 11e mei. Zometeen Jan met de Roadshow. En morgen om 6 uur spreken we elkaar opnieuw. Ik heb Jimmy Ruffin nog voor jullie met Hold On To My Love.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Leuven en Tiene krijgen elk 50.000 euro in de strijd tegen radicalisering en polarisatie. Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevet beslist. Met het geld kunnen de steden gerichte acties opzetten en hun lokale werking verder uitbouwen. Zo kunnen scholen en politie onder meer sneller signalen van radicalisering detecteren. Minister Krevet heeft Tiene en Leuven gekozen op basis van het advies van het Agentschap Justitie en Handhaving en het OCAT. Dat is het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Wat als een kind verdwaalt op vakantie of iemand met dementie de weg kwijtraakt? Wel, 5 Limburgse studenten van de Hogeschool PXL in Hasselt willen dat soort situaties minder dramatisch maken. Met Watch for Me ontwikkelden ze een eenvoudig QR-armbandje dat in 1 scan cruciale informatie zichtbaar maakt. Wil je iets maken dat meteen werkt zonder drempels, zeggen de studenten.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In de Kamercommissie Sociale Zaken hebben de ziekenfondsen hun aanpak verdedigd. Ze moesten zich verantwoorden voor de vele langdurig zieken. Uit rapporten bleek dat 6 op de 10 onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard. Vanmorgen bleek nog dat 1 op de 4 ook onterecht een uitkering krijgt. Volgens hen wordt er een vals beeld geschetst met uitgelekte studies. Luc van Gorp van de Christelijke Mutualiteit.
5: Het zijn niet de ziekenfondsen die de mensen ziek schrijven. Dat heeft ook meneer Kallewaert heel duidelijk gezegd. Die is een voorschrijvende arts. En ik durf te twijfelen dat we dat in twijfel trekken. Dat een arts niet in staat zou zijn om dat te kunnen doen. Want als we dat in twijfel stellen, dan is het vandaag problematisch om nog langer mogelijk patiënt te kunnen worden. Totdat je het zelf meemaakt en dan denk ik dat we anders gaan kijken.
4: N-VA en MR eisen alvast een grondige doorlichting van de ziekenfondsen. In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. Voetbalclub VW Hamme opent een rouwregister voor Jean. Dat is het jongetje van 7 dat afgelopen weekend overleed na een val van een springkasteel tijdens een jeugdvoetbaltoernooi. De club heeft alle trainingen deze week geschrapt. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. En in Noorwegen kent Marius Burg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, op 15 juni zijn straf. Dat melden Noorse media. Het proces tegen Høiby begon in februari. Hij staat terecht voor zo'n 40 aanklachten van verkrachting en geweld. Het Openbaar Ministerie eist een straf van 7 jaar en 7 maanden. De advocaten van Høiby pleiten voor 1,5 jaar. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Dat was BZN met een hit uit 1980, deze Rockin' the Trolls. En wat was met dat weertje vandaag? Hè? Vorige week was het nog echt lenteweer. Vandaag is het een beetje herfst. Frisse temperaturen, af en toe een buitje. En sommige mensen krijgen daar een verkoudheid van. Dat hoort u misschien wel. Jaap de Groot, Roadshow, Roadshow. Het mag ons in elk geval niet weerhouden van een nieuwe roadshow op deze maandagavond hier bij Radio Demerstad. Goedenavond, dit is France Gall. Poupée de cire, poupée de son. Yeah.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Koolvaart in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Koolvaart van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.

0: Lekker meezingertje uit 1974, deze Madonna, dat was Alain Chauffard. En daarvoor MC Mike G en DJ Sven met de Holiday Rap. In de Canadese stad Delta is afgelopen zaterdag een opmerkelijk verkeersongeval gebeurd. Op een kruispunt kwamen daar een auto en een motor met elkaar in botsing, maar daarna vloog de motor meters hoog de lucht in en daarna bleef hij hangen aan een verkeerslicht. De motorrijder zelf raakte zwaar gewond, maar verkeerde niet in levensgevaar. Maar het was wel een opmerkelijk tafereel dat trok veel nieuwsgierige voorbijgangers aan. Die bleven staan om te kijken of te filmen. Ja, ramptoerisme. Het zal niet snel voorbij zijn.
1: Jan de Groot!
0: Roadshow. Elton John nu met zijn Song for Guy.

0: Stevie Wonder, die in 1968 zijn tiende album maakte. Dat heette For Once in My Life, net als deze single eruit. Er kwamen in totaal 4 singles van in de top 100 terecht destijds. Daarvoor Paula Abdul met Straight Up.
1: Jan de Groot.
0: En nu Raffaella Cara, kent u deze nog? A far l'amore comincia tu.

0: Dek je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

0: Dat waren de Floaters. Ze waren eigenlijk een beetje een eendagsvlieg wat de hitparades betreft. In 1977 stonden ze wel wekenlang op nummer 1 in Amerika met dit nummer, Float On. En ook bij ons in België deed het nummer het niet slecht in de hitparades. Het was goed voor een vijfde plaats.
1: Jan de Groot.
0: Roadshow. En daarvoor was er Lionel Richie die ook even langskwam in de Roadshow met Hello. En nu Benny Nijman. Dit is een mooie vergelijking. Liefde is als een sigaret.

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue!
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
6: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan

0: verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0400 75 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Het is al de zoveelste buien op deze maandag, de 11e mei. I wish it would rain down. Dat was Phil Collins en daarvoor Milli Vanilli met Girl, You Know It's True. En wat ook echt is, dat is dat het zometeen 9 uur wordt, dat er dan een update van het nieuws aankomt en dat wij dit uur radio afsluiten met Britney Spears. Baby, one more time. We zijn er weer, zometeen, na het nieuws.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Gent woedt een zware brand in een woontoren. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Dat bevestigt de brandweer. De brand brak uit op de 7e verdieping. Je hoort Bjorn Brion van de brandweer.
4: We zijn begonnen met een buitenaanval en een binnenaanval. Dat is via de trappenhal. Er was veel rookontwikkeling in het gebouw. Er zijn nog verschillende hotspots, zoals dat heet, te zien achter de gevelpanelen. Dus mogelijk smult het vuur nog een klein beetje verder in de isolatie van het gebouw. Daarom hebben we geen enkel risico genomen en hebben we de totale evacuatie van het gebouw bevolen.
3: Vermoedelijk ging het om een keukenbrand. De brandweer is bezig met de bluswerken. Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen is meer dan 2 uur lang verhoord in het onderzoek naar antisemitische gezangen. Het gebeurde in de wedstrijd van club tegen Anderlecht begin deze maand. Verhagen zelf was toen niet aanwezig. Het parket van Brussel wil weten wat de verantwoordelijkheid is van de club en de voorzitter. Je hoort de advocaat van Bart Verhagen, Walter van Steenbrugge.
5: Het is heel goed verlopen. We hebben afgesproken dat het parket morgen zal communiceren, morgen voormiddag.
3: Het parket onderzoekt de feiten als aanzetting tot haat en geweld. En rode duivel Zeno de Bast heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Bast mist zo mogelijk het WK voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden.

0: Boney M. met de nummer van hun debuutalbum destijds in 1976. En dit was de tweede single eruit. Dat heette Daddy Cool. Het was een productie van Frank Varian.
1: Jan de Groot.
2: De Roadshow.
0: Roadshow tot 10 uur. Goedenavond allemaal. Dit zijn de Bee Gees.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

Een nummer dat werd uitgebracht in 1983, verscheen op single op 6 mei van dat jaar. Dat is bijna dag op dag, 43 jaar geleden. Je hoorde Wham met Bad Boys. Aanstaande donderdag dan kan je in Aarschot gaan kijken naar de zebrafilm Beginnings. Het gaat over een koppel dat op het punt staat om uit elkaar te gaan. Ze hebben afgesproken wanneer ze dat aan hun dochters gaan vertellen, maar dan geraakt de vrouw plotseling gedeeltelijk verlamd door een beroerte. Deze film donderdagavond om 8 uur in de UGC Cinemas, daar in Aarschot.

0: Rita Franklin, en ik zou wat graag willen aansluiten om de Freeway of Love.
1: Goedenavond, Broodshow!
2: Met Jan de Groot.
0: En het KVT, die blijven maar opvoeringen brengen van het spektakelstuk Miss Buus. Dat gaat allemaal door in het KVT-theater in Diest, aanstaande donderdag en vrijdag nog om 20:30. Het is een stuk met live muziek en zang. Reserveren kan online via kvt.be.
3: Een avond

0: Dek je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Ja, de afgelopen twee plaatjes. Ik zat net te denken, eigenlijk sloten die perfect bij elkaar aan. Alleen, ik heb ze verdorie in de verkeerde volgorde gedraaid. Je hoorde Robert Palmer met Looking for Clues. En daarvoor de Little River Band met Help is on its way. Iets om te onthouden, want dat is meestal zo. Je moet je alleen jezelf daar durven voor openstellen.
1: Goedenavond, Broadshow!
2: Met Jan de Groot.
0: Nu terug naar 1982 met deze Love Pains. Dit is Yvonne Elliman.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
5: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
6: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.

kleur. VND inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8. Oh.

Nummer uit 1979 van Dave Edmunds. Dat ging over Girls Talk. En daarmee ben ik zo'n beetje uitgepraat. Oh ja, die plaat daarvoor heette ook al All Cried Out van Alison Moyet. Het is inderdaad bijna 10 uur. Zometeen de Nachtkracht bij Radio Demerstad. De eerste roadshow van deze week. Die zit er nagenoeg op. We gaan afsluiten met El Giro en Chaka Tak. Met Day by Day. En zo doen we dat ook hier bij Demerstad met de roadshow. Morgen zijn we er weer om 8 uur met een nieuwe aflevering. Nog een fijne avond allemaal. Tot morgen.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: De hevige brand in een woontoren in Gent is onder controle. Dat bevestigt de brandweer. De brand brak uit in een keuken op de 7e verdieping. 2 mensen raakten gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Je hoort Bjorn Brion van de brandweer.
4: We zijn begonnen met een buitenaanval en een binnenaanval. Een buitenaanval, dat is met een ladderwagen. Een binnenaanval, dat is via de trappenhal. Er was veel rookontwikkeling in het gebouw. Er zijn nog verschillende hotspots, zoals dat heet, te zien achter de gevelpanelen. Dus mogelijk smult het vuur nog een klein beetje verder in de isolatie van het gebouw. Daarom hebben we geen enkel risico genomen en hebben we de totale evacuatie van het gebouw bevolen.
3: Ja, vermoedelijk ging het om een keukenbrand. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het Hanta-virus opdook, weten nog altijd niet of ze besmet zijn. Gisteravond kwamen ze aan in het USA in Antwerpen, waarop ze een medische controle kregen. Daar verblijven ze nu nog steeds, zegt Joris Monus van het Vlaams departement Zorg.
5: Als zij kunnen ontslagen worden uit het ziekenhuis, dan gaan zij naar huis en dan zullen ze daar toch 6 weken in thuisquarantaine moeten blijven. Zij mogen het huis zo weinig mogelijk verlaten en zij moeten hun contacten zoveel mogelijk beperken. Zij gaan dagelijks hun symptomen moeten monitoren, ook hun temperatuur moeten meten. Dat gaat dagelijks telefonisch doorgegeven worden.
3: Als ze wel besmet zijn, dan moeten ze in het ziekenhuis blijven. Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen is meer dan 2 uur lang verhoord in het onderzoek naar antisemitische gezangen. Dat gebeurde in de wedstrijd van club tegen Anderlecht begin deze maand. Verhagen was zelf toen niet aanwezig. Het parket van Brussel wil weten wat de verantwoordelijkheid is van de club en de voorzitter. Je hoort advocaat van Bart Verhagen, Walter van Steenbrugge.
6: Het is heel goed verlopen. We hebben afgesproken dat het parket morgen zal communiceren, morgen voormiddag.
3: Het parket onderzoekt de feiten als aanzetting tot haat en geweld. Het Openbaar Ministerie in Nederland verdenkt de man van 37 die vorige week een explosie veroorzaakte aan het partijkantoor van D66 van terrorisme. Op het moment van de explosie waren er een 10-tal jongeren in het gebouw. Niemand raakte gewond. Het pand zelf was wel beschadigd. Hij blijft ook 2 weken langer in de cel. En sport, rode duivel Zeno de Bast heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Bast mist zo mogelijk het WK voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag dan maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend. En het weer nog, vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Opgelet als je morgen naar Brussel moet, want de politie waarschuwt voor zware verkeershinder door de nationale betoging. Die trekt vanaf 10 uur door Brussel. Je vermijdt daarom best verschillende zones, zegt Ilse van de Keren van de politie.
4: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de Kleine Ring, richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
3: Als je toch naar Brussel moet, ga je best met de trein. De vakbonden betogen opnieuw tegen de besparingsplannen van de federale regering. Vorig jaar werd een record aantal pneumokokkeninfecties vastgesteld. Het gaat dan om hersenvliesontstekingen of een bloedvergiftiging. In totaal ging het om bijna 2500 gevallen. En dat is 17% meer dan in 2024, toen ook al een recordjaar. Dat blijkt allemaal uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral bij 85-plussers is er een sterke toename. De meeste infecties kan je trouwens voorkomen via vaccinatie. En de evacuatie van het cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak zit erop. Vanavond vertrok het laatste vliegtuig met passagiers vanuit Tenerife naar Eindhoven. Van daaruit worden ze dan verder geëvacueerd. Op het schip brak vorige maand het Hanta-virus

Uit. Drie mensen kwamen daarbij om. Het cruiseschip vaart nu richting Rotterdam. Daar zal het zondag aankomen en ook gereinigd worden. Vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Opgelet als je morgen naar Brussel moet, want de politie waarschuwt voor zware verkeershinder door de nationale betoging. Die trekt vanaf 10 uur door Brussel. Je vermijdt daarom best verschillende zones, zegt Ilse van de Keren van de politie.
4: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruidtuinlaan, de Kleine Ring, richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
3: Als je toch naar Brussel moet, neem je best de trein. De vakbonden betogen opnieuw tegen de besparingsplannen van de federale regering. In de vestigingen van Nike in Laakdal en Tessenderlo-Ham is een 24-uren staking begonnen. Aanleiding is het mislukte overleg over de collectieve ontslagen. Volgens de vakbond weigert Nike voldoende budget vrij te maken. Eerder kondigde het bedrijf aan dat er mogelijk meer dan 700 ontslagen zullen vallen. De staking duurt nog tot morgenavond. De evacuatie van het cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak zit erop. Vanavond vertrok het laatste vliegtuig met passagiers vanuit Tenerife naar Eindhoven. Van daaruit worden ze dan verder geëvacueerd. Op het schip brak vorige maand dus het Hanta-virus uit. 3 mensen kwamen daarbij om het leven. Het cruiseschip vaart nu richting Rotterdam. Daar zal het zondag aankomen en ook gereinigd worden. Vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andy Meister.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Opgelet als je morgen naar Brussel moet, want de politie waarschuwt voor zware verkeershinder door de nationale betoging. Die trekt vanaf 10 uur door Brussel. Je vermijdt daarom best verschillende zones, zegt Ilse van de Keren van de politie.
4: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de kleine ring richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
3: Als je toch naar Brussel moet, neem je best de trein. De vakbonden betogen opnieuw tegen de besparingsplannen van de federale regering. In de vestigingen van Nike in Laakdal en Tessenderlo-Ham is een 24-uren staking begonnen. Aanleiding is het mislukte overleg over de collectieve ontslagen. Volgens de vakbond weigert Nike voldoende budget vrij te maken. Eerder kondigde het bedrijf aan dat er mogelijk meer dan 700 ontslagen zullen vallen. De staking duurt nog tot morgenavond. De evacuatie van het cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak zit erop. Vanavond vertrok het laatste vliegtuig met passagiers vanuit Tenerife naar Eindhoven. Van daaruit worden ze dan verder geëvacueerd. Op het schip brak vorige maand dus het Hanta-virus uit. 3 mensen kwamen daarbij om het leven. Het cruiseschip vaart nu richting Rotterdam. Daar zal het zondag aankomen en ook gereinigd worden. Vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden.
2: Alweer een nieuw uur met de hits die je kent.
1: Nog eens wat.
5: I want you to want me.

0: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Auto vies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. carclean.com. Your car care shop.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De hevige brand in een woontoren in Gent van gisteravond is onder controle geraakt, bevestigt de brandweer. De brand brak uit in een keuken op de 7e verdieping. 2 mensen raakten gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Vermoedelijk gaat het om een keukenbrand. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten, waarop het hantavirus opdook, weten nog altijd niet of ze besmet zijn. Gisteravond kwamen ze aan in het UZA in Antwerpen, waarop ze een medische controle kregen, en daar verblijven ze nu nog steeds. Als ze besmet zijn, dan moeten ze in het ziekenhuis blijven. Zijn ze niet besmet, moeten ze 45 dagen in quarantaine bij hen thuis. Club Brugge-voorzitter Bart Vraag is meer dan 2 uur lang verhoord in het onderzoek naar antisemitische gezangen. Dat gebeurde in de wedstrijd van club tegen Anderlecht begin deze maand. Verhagen zelf was toen niet aanwezig. Het parket van Brussel wil weten wat de verantwoordelijkheid is van de club en de voorzitter. Het parket onderzoekt de feiten als aanzetting tot haat en geweld. Het Openbaar Ministerie in Nederland verdenkt de man van 37 die vorige week een explosie veroorzaakte aan het partijkantoor van D66 van terrorisme. Op het moment van de explosie waren er een 10-tal jongeren aanwezig in het gebouw. Niemand raakte gewond. Het pand zelf is wel beschadigd en de man blijft ook 2 weken langer in de cel nu. Rode duivel Zeno de Bast heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Bast mist zo mogelijk het WK-voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend. De weersverwachting overwegend droog, maar warmer dan 12 graden wordt het niet. Morgen woensdag felle buien bij 15 graden en veel wind. De dagen daarna blijft het wisselvallig en het wordt niet warmer dan 14 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.